Running and running, running. Het klinkt net wat lekkerder als je morgen niet je wekker hoeft te zetten. Geniet van je weekend en geniet van de muziek op 3FM. You're the Black Eyed Peas and let's get it started. Hey, wat heeft dit liedje? Met dit liedje gemeen. Het is meer dan je denkt. Ik vertel het je binnen nu en een minuutje of vijf. Ook Bebe Rexha en Faithless, New Religion, staat voor je in de line-up. En eerst wil ik je voorstellen aan nieuwe muziek. Het is pas hun eerste liedje wat ze uit hebben, maar oh zo goed.

Raksa en Faithless hoorde je bij 3FM You're the New Religion. Oké, wat heeft het liedje Måneskin Supermodel gemeen met het liedje Nirvana Smells Like Teen Spirit? Ja, het zit hem in het intro. Oké, luister goed. Dit is de intro van Supermodel. Ja, dat herkenbare gitaartje. En dit is het intro van Smells Like Teen Spirit. Ja, dat lijkt best wel op elkaar, hè? Nou, wat nou als je nou het intro van Smells Like Teen Spirit, als je tempo daar even iets van verhoogt en ze dan over elkaar heen legt? Dan krijg je dit. Ja, je merkt het, het tempo is hetzelfde, maar voor de rest klinkt het echt voor geen meter. Oké, we gaan het intro van Smells Like Teen Spirit, ik zal het niet technisch maken, blijf bij me, maar gaan we langzaam even een klein beetje aanpassen. De toonsoort passen we aan. Dus dit is dat net versnelde intro. En nu gaan we hem stukje voor stukje gaan we hem aanpassen. Ja? En als je dan nu die laatste versie, als je die dan over het intro van Supermodel legt, dan krijg je dit. Ja, zo goed als hetzelfde intro.

Alex Warren en Jelly Roll hoorde je bij 3FM en Bloodline. Ja, ik weet niet waar ze vandaan komen. Misschien een of andere grimmige verkoper of zo. Maar Andres heeft ze op de kop weten te tikken. Tickets voor Lowlands. En goed nieuws, jij kan ze winnen. Luister vanaf maandag naar de vroege avondshow hier zo bij 3FM vanaf 7 uur. En maak kans op tickets voor Lowlands.

Taylor Swift bij 3FM. En I knew it, I knew you. Ik wil je zo meteen voorstellen aan de dance track van dit moment. En om alvast een beetje warm te dansen, ga ik eerst deze voor je draaien. Wil je binnenkort een citytrip doen door Engeland? En dan kan je natuurlijk de Lonely Tennis erbij pakken. Maar je zou ook kunnen kijken naar Lemmer. Rotterdamse DJ heeft dit weekend misschien wel de perfecte route uitgestippeld. As we speak draait hij in Manchester. Morgen nog een keer. En dan zondag nog één dikke set in Londen. De hop-on-hop-off-bus Lemmer. Die stopt niet. It's time.

0: Lekker hè, zo lekker in je weekend. You're the How You Remind Me. Mijn naam is Bas. Ik hou van muziek, anders had ik niet bij een radiostation gewerkt. Maar ik hou ook heel erg van dancemuziek. Dat is iets wat we af en toe draaien bij 3FM. Wat mij betreft kan het altijd meer zijn. Daarom ruim ik altijd een plekje in de show om je voor te stellen aan de dance track van dit moment.
1: 3FM Nachtclub.
0: En ik wil je voorstellen aan de Britse DJ Rossi. Het is een bijzondere man. Die man heeft dus naast het mixen van hete dance tracks ook een eigen kookshow. Dus naast het mixen van dance tracks mixt hij ook ingrediënten. Kan hij gelijk een beetje drummen op de pannen en zo. En op die manier doet hij ook inspiratie op voor zijn nieuwe dance tracks. En zijn stijl is best wel uniek. Hij mixt strakke tech house met die energieke skipping vibes van UK Garage, waar hij als kind al verslaafd aan was. En met bouncy baslijnen en knallende drums, ja, is het eigenlijk onmogelijk.

betreft de dance track van dit moment. Je hoorde de nieuwe van Rossi, je hoorde On Your Mind bij 3FM. Hoor je in de line-up onder andere Medusa en Becky Hill. Ook Harry Styles staat voor je klaar na Jungle. Dit is Someday Somewhere bij 3.

0: 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
2: Lowlands!

0: De klanken van Harry Styles op je vrijdag op zaterdagnacht. Door de American Girls bij 3FM. Heb je huisdieren? Ik had ooit vissen. Heel treurig verhaal. Ik ging op vakantie. De vissen gingen naar de buren. En ik heb de vissen nooit meer gezien. Ja, en ik was 8 jaar of 8, hè. Dus ik heb daadwerkelijk ook gehuild dat mijn vissen dood waren. Ik kwam vandaag een onderzoek tegen. En daarin stond dat het hebben van één bepaald huisdier heel goed is voor je gezondheid. Welk huisdier vertel ik je zo meteen?
1: Please.

0: favorieten van dit moment. Je kan erop dansen, je kan meezingen. En het is gewoon super vrolijk en super zomers. Je hoorde De Bouza bij 3FM en Magnetic. 3FM. Waar je over het algemeen wat minder vrolijk van wordt, dat is het nieuws. We gaan er naar luisteren. Het laatste nieuws. Het is 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door.
0: Daar worden we wel blij
1: van. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. 3FM.
0: Bas van Schaik. Waarom is het supergoed voor je om een hond te hebben? Ik heb het onderzoek hier liggen en ik deel het zo meteen met je naar Foster the People. Dit is Pumped Up Kicks.

Martin Garrix en Ed Sheeran hoorde je bij 3FM en Repeat It. En Martin Garrix, die heeft er eentje. Zie ik regelmatig voorbij komen op zijn Instagram. Hij heeft een hond. Ik kom vandaag een onderzoek tegen uit Zweden. Ik heb het onderzoek hier zo liggen en het staat er echt. Het hebben van een hond is dus heel goed voor je hart. Ja, je moet natuurlijk met een hond moet je wandelen. Zorgt voor meer beweging, zorgt voor minder stress, zorgt weer voor een lagere bloeddruk. En dat verlaagt de kans op hart- en vaatziekten. Hé, hey, bij ons thuis wilden mijn moeder en een broertje heel graag een hond. Echt heel lang al hoor. Goed, mijn vader en ik zijn een beetje tegen. Ik hoop met dit onderzoek geen slapende honden wakker te maken. Goed, we zeggen oeh. Oh, we zijn lekker bezig. Role Model hoor je bij 3FM. Dit is nieuw, High Hope 3000.

dit zijn de tunes die je weekend even net wat lekkerder maken. Lekker meezingen met Florida en David Guetta bij 3FM door de Club Can't Handle Me. Het wordt een lekkere zaterdag hoor, als je straks gaat slapen en dan wakker wordt. Ja, veel zon, temperaturen tot de 26 graden, oftewel barbecue cijfer 10. Geniet van je zaterdag! Yeah.

je nog een plekje vrij in je schoenenkast? Nou, misschien wel voor gesigneerde schoenen van Eminem. Hij veilt namelijk meer dan 100 paar gesigneerde schoenen komende maand. Zijn schoenen die hij ook gewoon heeft gedragen, bijvoorbeeld tijdens het Super Bowl optreden. En de opbrengst gaat naar een stichting voor kwetsbare jongeren in Detroit. Dus hey, ben je schoenenliefhebber? Als ik in je schoenen had gestaan, had ik het wel geweten. Bieden, bieden, bieden. Jorde Eminem bij 3FM en Houdini. Weekend vierde doe je met de muziek van 3FM. LSDJ hoor je zometeen. Ik ga zometeen ook een midnight snack naar keuze weggeven. Na Somber en My Body Isn't Ready.

0: Jamie hier van de 3FM Ochtendshow. Even kijken naar de vakantiepost die binnen is gekomen.
1: Ja, want ik zie een kaartje uit Texel komen. Eentje Kos, Albufera, eentje uit Kroatië. Leuk hoor.
0: Allemaal kanshebbers. Kanshebbers voor een kaartje van ons. Als jij ons een kaartje stuurt vanaf jouw vakantiebestemming, overal ter wereld of gewoon in Nederland, dan maak jij kans op een kaartje voor jouw favoriete concert.
1: Het enige wat je hoeft te doen, een kaartje voor een kaartje dus, is even naar 3fm.nl/kaartje te gaan. En wie weet win jij dan die concertkaartje.

klanken van Sienna Sparrow bij 3FM en Material Lover. Zometeen hoor je Imagine Dragons. Binnen nu en 2 minuutjes zelfs al. En eerst gaan we weggeven een midnight snack. Yeah,

0: misschien, dat kan natuurlijk ook wel, dat je midden in je nachtdienst zit. Dat zou ook vervelend zijn. Ik kan me voorstellen dat als je op dit moment nog wakker bent, dat je denkt, wat te eten gaat er wel in. Misschien neem je niet de moeite om even naar de automaat te lopen. Denk je, dit is duur en zo. Nou, hierzo kan jij bij 3FM op kosten van 3FM zo meteen die snack gaan halen. Wij geven hier zo weg een midnight snack naar keuze. Kan bijvoorbeeld een zakje stroopwafels zijn. Kan bijvoorbeeld een zakje friet zijn. Mag ook poffertjes zijn, die gaf ik toevallig gisteren weg. Het is helemaal aan jou. Hoe win je dat? Luister goed. Je hoort zo meteen twee getallen. En zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer, dan bel je naar 3FM. Dat doe je via 0909-1336. 0909-1336. En dan win je dus die Midnight Snack. Luister goed, dit zijn die twee getallen.
1: 2. 6.
0: Heb jij de getallen 2 en 6 in je telefoonnummer? Dan is dit wel het moment hoor. Pak je telefoon erbij. Toets in 0909-1336. Dat is ons telefoonnummer hier bij 3FM. En win een Midnight Snack naar keuze.

wint een midnight snack naar keuze. Dat mag echt van alles zijn. Bijvoorbeeld een strakje stroopwafels waar ik het net over had. Want ja, die ligt hier toevallig ook in de studio, zie ik. Ik had net... Ik noemde net twee getallen, de getallen 2 en 6. Als ze allebei in je telefoonnummer zitten, dan kan je bellen naar 3FM via 09091336. We hadden net Sandra aan de telefoon. En ik denk echt 10 seconden voordat we de uitzending ingaan, valt de verbinding weg. En we kunnen proberen om haar nog één keer te bellen, maar ja, heeft niet zoveel nut, hè? Weet je wat, Sandra? Van harte gefeliciteerd. We hebben al gevraagd wat je wilde. Je wilde heel graag een zak chips. Ja, gaan we het op deze manier doen. Gefeliciteerd, Sandra. Het is een beetje stom, maar geniet van je zak chips.

0: feestje op mijn graf. Vanaf 4 uur zometeen hier zo op 3FM. Niemand minder dan Joeri Zijderveld.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
1: Hallo.
0: Hoe zit het met je zoektocht naar de liefde voor de hardstyle? een beetje context heeft dit nodig. Vertel
1: even. Oké. Dit was van de week. Vroeg ik me af, kan je hardstyle of een of ander genre leuker gaan vinden? Als je het vaker hoort, ik vind hardstyle echt verschrikkelijk. Mijn broers vinden het allebei leuk. Dus ergens zit het toch in de DNA. Het moet alleen nog naar boven worden gehaald. Dus vraag ik, joh, kom maar door met alle hardstyleplaten. En wie belt erin? Ene Bas onderweg naar zijn werk.
0: Ja, dat was ik. Want ik zat namelijk daarna naar je hoofd. Beetje zoals het nu andersom is.
1: Ja, want
0: ik hou wel van hardstyle. Was dat iets eenmaligs? Of gaan we het vandaag gewoon weer doen?
1: Nou, nu je het zegt. Ik kijk even naar boven. Waarom niet? Ja, we kunnen wel even kijken of er een plekje is.
0: Ja, ik heb nog wel een aanrader voor je. Mocht er nou niemand zijn ik heb een hardstyle plaatje. Ja. Deze. Nou,
1: even kijken.
0: Zullen we even een minuutje doen?
1: Ja, doe maar. Ik ga even aandachtig luisteren.
0: Ja.
1: Voor mensen die het kut vinden, stel jezelf open.
0: De opbouw van dit liedje is echt nog lang. Is echt lang.
1: Okay.
0: Komt-ie.
2: Travelers on an unending voyage of discovery.
0: Typisch hardstyle, dat denk ik.
2: A voyage fueled by desire to know our true calling. Seeking for timeless wisdom beneath the ever-changing depths of heaven.
0: Lange aanloop.
1: Ja.
2: Trapped in confusion.
0: Armed with melodies
2: to strike our emotion. Waging the war within, until one day, sooner or later, we see...
0: Zijn handhunters zit.
2: This music is our destiny.
1: Destiny.
0: Nu wordt het wat, hè?
1: Wel melodie, hè?
0: Ja. Ja, ik vind serieus goed liedje.
1: Ja.
0: Sooner or later, ja.
2: Sooner or later, we see...
0: Ja, hoor maar.

0: En hoe bevalt het?
1: Ja, weet je wat het is? Dit is wel echt een klassieke hardstelplaat.
0: Ja,
1: ik, ik vergelijk het een beetje met de Efteling.
2: Hoezo?
0: De Efteling?
1: Hij begint met een soort van... Ja, ik vind het ook een beetje schattig dat al die stoere mannen hier dan op losgaan.
2: This is our destiny.
0: Ja, schattig!
1: Voor een theater dit.
0: Voor een theater?
1: Ja, dat gaat er in mijn hoofd dan om.
0: Hé, wacht. Ze
1: creëren natuurlijk een hele sfeer van... Wauw, wat zijn wij cool en wat zijn wij stoer.
0: Nou, die stem moet je horen.
1: Ja, dat precies, ja.
2: Headhunters are back.
1: Maar ik begin het wel te snappen ergens.
0: Ja?
1: Het sfeertje is wel vet. Ja, maar,
0: Dit was bij een comeback. Dat is dit...
1: Toch bijna die hele plaat. Zullen we maar 50
0: goed,
1: seconden?
0: Ja,
1: maar.
0: Ja. 50 seconden inderdaad.
1: Hoppakee.
0: Had hem ook niet. Goedemorgen.
3: This music is our destiny.

0: Zo, hoef ik het niet meer te doen. Dat is lekker.
1: Jawel, dan ga jij natuurlijk ook.
2: Ik ga maar eerst een plekje zoeken. Ja.
1: Zo, dat 7:15 wanneer de mensen in het weekend rustig willen opstaan.

0: Our Destiny. Is NOS op 3.
1: 3FM.
0: Zo meteen. Falls and My Number. En nog veel hardstyle muziek natuurlijk. Allemaal 3FM. Eerst het NOS op 3. NOS Journaal.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
0: Joeri Zuiderveld. Van de hardstyle naar nieuwe muziek van Nederlandse bodem. En 3FM Talent ga je zo meteen horen na Pols. Dit is My Number.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Nieuw muziek voor je. Een groot talent voor de Nederlandse muziekindustrie. Voor de Nederlandse muziek. En dat is niet alleen vanwege haar muziek. Maar ze spreekt zich ook uit over zaken die niet kloppen volgens haar. Zoals bijvoorbeeld het feit dat zij als vrouw in de popmuziek altijd wordt vergeleken met andere Nederlandse popvrouwen. Zoals Bente of Vrouwtje, S10. Nou ja, ga zo maar door. Maar ik ben het met haar eens, want what the fuck maakt het uit hoeveel vrouwen er succesvol zijn binnen één genre? Het maakt niet uit. Als de muziek maar goed is, en dan spreekt de muziek voor zich. En de nieuwste van Jet van der Steen, die is zeker... Ja, ik ga hem maken. Goed genoeg.

Ellie, goedemorgen. Jorde Kensington en Stay op 3FM. Het is wel lekker fris in de NPO-luister-app. Gezellig dat je erbij bent. Kieran, die zie ik een berichtje sturen. Die stuurt, ik heb net mijn dronken vriend in bed gelegd. Ik stap nu op de fiets naar mijn eigen huis. Heel goed, Kieran. Het is 4:15 in de ochtend. Je hebt het lekker uitgespeeld. Goed bezig. Mocht je nog bezig zijn, laat het even weten. Grote strijders in de nacht. Lola die stuurt een berichtje. Die zegt, mijn zus, die heeft een totaal andere wereld, zit zij momenteel. Want haar zus is bevallen, dus ze is onderweg naar het ziekenhuis. Hey, van harte gefeliciteerd, Lola. Verse tante dat je er bent. Wauw. Komt wel heel dichtbij, moet ik zeggen. Ik word ook vader ergens binnen nu een anderhalve maand. En ga ik het hierover hebben? Ja, ik zal even eerlijk met je zijn. Ik ben namelijk als de dood dat het gebeurt tijdens mijn uitzending. Ik zit best wel wat nachten nog de komende weken. En het schiet er alleen maar één ding de hele tijd door mijn hoofd als ik hier de studio binnenkom lopen. Wat als het nu gaat gebeuren? Wat als ik nou dat belletje krijg, weet je wel? Ik bedoel, ze belde laatst dat er was iets kleins aan de hand bij mijn vriendin. En we moesten eventjes naar het ziekenhuis. En dit was niet tijdens mijn uitzending, dat was overdag. Ik zat hier ergens op de redactie. En normaal moet je weten, rijd ik in 20 minuten naar huis. Maar nou ja, in dit geval was ik al binnen een kwartier thuis. Ik zeg, schat, we gaan naar het ziekenhuis, kom. Wat nou als het gebeurt tijdens de uitzending? Dan weet ik gewoon niet wat ik moet doen. Want ja, er zit hier niemand die het kan overnemen. Er is niemand in het pand. Nou ja, behalve Bo van de productie hier tegenover. Maar ik weet niet of ik het jou aan wil doen om het programma dan over te nemen. Wat moet ik doen? Weet jij het? Laten we eventjes de lijnen opengooien. Via de NPO Luister-app mag je het laten weten, hoor. Moet ik dan gewoon de muziek laten draaien? Gewoon dat er niemand meer tussendoor praat? Dat kan natuurlijk. Moet ik een soort schaduwprogramma opnemen? En moet ik daar dan in vertellen dat het is begonnen? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een spannende radio. Wat moet ik doen als het gaat beginnen? Want ik bedoel, ik weet wel één ding. Ik ben weg. Ik ben weg. Als ik het belletje krijg, ben ik weg. Dus ik heb nog anderhalf maand ongeveer om er iets op te bedenken. Kom maar door. Je mag ook bellen, hoor. 0909-1336. Misschien wil jij het programma wel overnemen als ik er vandoor moet. Gooi we gewoon de telefoonlijn open 3 uur lang. Kan natuurlijk ook, ja. Er zijn nog geen regels over. Het is nog nooit gebeurd namelijk dat er een nacht-DJ vader is geworden. Dus dit is een brand new situation. Kom maar door, hoor, via de NPO Luister-app. Hij staat open. Als je hem nog niet hebt, het is een gratis appje, die kan je downloaden. Kun je een gratis berichtje naar de 3FM-studio sturen. Of 0909-1336. Zometeen Bruno Mars. Eerst Declan McKenna. Dit is Brazil.

0: Kate en Animal hoorde je op 3FM. Een hele goede nacht. Mijn naam is Joeri. Ik word binnenkort vader. Dat binnen nu een anderhalf maand, zo'n beetje, als het goed is. En mijn grootste angst eigenlijk is... er zijn heel veel grote angsten rondom het vaderschap en rondom een baby krijgen. Maar show-wise is mijn allergrootste angst dat nu mijn telefoon gaat... en dat mijn vriendin zegt, Joeri, het is begonnen. Wat moet ik dan doen? Kijk, ik weet zeker dat ik dan weg ben. Maar wat moet er dan met de uitzending gebeuren? Moet er dan gewoon alleen maar muziek te horen zijn? Of alle andere opties? Dat was de grote vraag. Dieneke die belde zojuist. Zij is kraamverzorgster geweest. En zij vertelde... Joeri, je moet gewoon gaan. Het komt wel goed. Toen dacht ik, ja, het komt wel goed. Maar wat moet er met de uitzending dan gebeuren? Nou, Marco die zegt, goedemorgen. Zeg gewoon op de radio dat je vrouw op het punt staat te bevallen van jullie kind. En dan gewoon muziek draaien. Fijne uitzending. Dat is eigenlijk ook wat Giel zegt. Die zegt, wel lekker even gewoon geen gelul. Niks tegen jou, Joeri. Maar gewoon lekker die muziek blijven doorpeilen. Oké, ja, dat kan. Dat kan natuurlijk. Misschien is dat gewoon de oplossing. Maar ik zie een berichtje van Michelle ook nog binnenkomen. En die zegt, die producer die is ook wel gezellig volgens mij. Nou, kunnen we wel gewoon uitproberen. Bo die zit hier tegenover me, boven de productie. Hallo, hoi. Jij regelt eigenlijk alles hier achter de schermen. Stel, het zou nu gebeuren.
1: Ja.
0: Wil jij dan even die plaat aankondigen? Kunnen we het even uittesten?
1: Moet ik nu even... Ja, maar geef me ook wel een ongelooflijk moeilijke titel, zeg. Ik wacht even 2 seconden in mijn hoofd.
0: Ja. Ja? Heb je die artiest?
1: Ja. Oké. Nu, Chumba Woomba met Tumpumting. Op 3. Nou, let's go.
0: We zijn er.

hangt al dagen een plaat aan de muur bij ons thuis. En ik heb van de week zo'n standaard heb ik opgehangen aan de muur. Weet je wel, dat er een plaat op kan staan. En dat zit dan boven de platenspeler. En dan zie je eigenlijk welke plaat er op dat moment op de platenspeler ligt. Het is een plaat met een witte hoes. En ja, ik zie het altijd eigenlijk als een soort granaat. Maar als je beter kijkt, dan is het een soort deel van een schouder en een hoofd. Het is een soort marmeren buste, maar niet van marmer. Maar het is een beetje een soort 3D-achtig getekend. Alleen er is één probleem. We hebben sinds de verbouwing die platenspeler nog niet aangesloten op de speakers. Oftewel, ik kijk al dagen naar een plaat die ik heel graag wil horen, maar die ik niet gedraaid kan krijgen. Dat album, A Rush of Blood to the Head van Coldplay. Daar staat dit liedje onder andere op. Je hoort Clocks nu op 3FM.

Charlie XCX. Ik weet niet wat zij heeft ingenomen de afgelopen jaren. Maar we kennen haar natuurlijk sinds Icona Pop met I Don't Care, I Love It. En daarna is zij voor mij een beetje weggedreven uit het zicht van de popmuziek. Maar zij is de laatste jaren in één keer keihard terug. Ik weet niet wat ze heeft gedaan, maar haar muziek blijft ook verrassen en blijft vernieuwen. Ze heeft een nieuw muziekje, een nieuw liedje, Talk to You, die je net hoorde. Dat is een beetje de vibe, maar dan wat rustiger en wat poppier. En je gaat hem zo meteen horen hier op 3FM. De nieuwste van Charlie XCX, Camera, is onderweg. Eerst Elton John, dit is I'm Still Standing.

Charlie XCX, de nieuwe van haar is Camera. Ik zei toch, het is een beetje die... wat was het nou? Oh, mijn brein, jongens. Talk to you, maar dan wat rustiger, wat poppier. En helemaal Charlie XCX, maar toch weer wat anders dan dat we van haar gewend zijn. Nieuwe muziek hoorde je op 3FM. Zometeen wat oudere muziek. Maar ik weet zeker dat je hem al een tijdje niet hebt gehoord van een Zweedse DJ. Hij gaat gewoon zeggen, Avicii, addicted to you. Fuck it, waarom ook niet. Turnstile nu. Dit is Seeing Stars.

0: zometeen Dua Lipa en Dance the Night gaat horen. En ook die heerlijke nieuwe van Phoebe Bridgers, Lost Boys.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden.
2: 3FM.
3: Hallo NCRV.
2: Juri Zijderveld.
0: Een hele goede morgen. Binnen nu en 20 minuten gaan we van Ronnie Flex naar de

0: soort jodelen zit erin. Bijna jodelen. Phoebe Bridgers en Lost Boys op 3FM.
1: 3FM.
2: Jury Seiderveld.
0: En begrijp me niet verkeerd, zeker niet, want die Lost Boys, ik heb het van de week nog geroepen, die ga je nog maanden horen, denk ik, op bijna alle radiozenders. Vooral ook op 3FM, want wij zijn er fan van. Het is een liedje wat niet heel erg opvalt, het wordt geen enorme grote hit. En daardoor kan die nog maanden meegaan. En denk ik dat dit ook gewoon een dikke vette tijdloze track is die we nog tot in lengte van jaren kunnen gaan horen. Phoebe Bridgers dus op 3FM, daarvoor Dua Lipa, Dance the Night. En een hele goede morgen op de zaterdagochtend. Jeroen die laat weten in de NPO Luister-app dat hij al onderweg is. Hij heeft er 200 kilometer op zitten. Alleen ik vraag me is hij onderweg naar vakantie of is hij onderweg met de vrachtwagen? Jeroen, laat het nog even weten, want ik zie een fotootje die hij stuurt waarop hij nog 5 uur moet rijden. Hij komt ongeveer tegen 10 uur komt hij zo'n beetje aan. Dus ik ben heel benieuwd, Jeroen, als je nog zit te luisteren. Neem aanval wel als je nog 5 uur in de auto zit. Laat maar even weten, ben je onderweg naar vakantie of ben je onderweg naar huis met de vrachtwagen? Sowieso wordt het een lekker dagje vandaag, hoor. Ook als je in de auto zit, want het wordt droog met zonnig. Enkele stapelwolken hier en daar. Het wordt van noord naar zuid 22 tot 26 graden. En wij brengen je natuurlijk graag thuis of naar vakantie, wat het ook is. Want voor ieder wat wils, komende 20 minuten op 3FM. Als je van gitaren houdt, dan krijg je Green Day met Holiday. Als je van een beetje popachtige muziek houdt, krijg je The Script en Superheroes. Zometeen nog nieuwe muziek, daar ga ik je zo meteen meer over vertellen. En eerst, ja, dit is toch een beetje de hip-hop kant. Een beetje de... Hoe noemen we dat tegenwoordig? Dekkeren? Dekkeren? Nee. Populair. Italy en Ronnie Flex.

0: The Script en Superheroes op 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ik heb nieuwe muziek voor je van een jongen die, ik denk in het jaar 2010 misschien een jaar of 13 was. Ik heb het over Jesse Hoefnagels en hij gaat terug naar die sound van 2010. En nog specifieker vind ik hem heel erg lijken op deze.

0: Tayo Cruz en Dynamite, dat is die plaat uit 2010. En Jesse Hoefnagels, ja, ik ken hem al jaren als YouTuber, als influencer. Maar hij is al een tijdje ook aan de weg aan het timmeren in de muziekwereld. En hij heeft zijn pijlen gericht op die sound uit 2010. Maar wel gemengd met de nieuwe ontwikkelingen die de muziek vanaf dat moment is gaan maken. Het is een hele interessante sound en daarom wil ik hem graag aan je laten horen. Het is de nieuwste van Jesse Hoefnagels. Een nieuwe artiest en ook een nieuw liedje. Kapot, zo heet het liedje.
1: Wat is

2010 sound weer terug te brengen. Ik vind het niet hoor. Misschien vind jij het nog even wennen. Dat zou natuurlijk kunnen. Jesse Hoefnagels, nieuwe muziek hoorde je op 3FM. Het liedje heet Kapot. Wat mij betreft gaan we gewoon weer terug naar die sound. Maar dit is ook goed hoor. Green Day, Holiday, all op 3.

gegooid, hè? Ook op 3FM, ook op jouw eigen playlistjes, zelfs op de tv. Je bent ermee kapot gegooid en dan hoorde je altijd dingen over het WK natuurlijk. Maar ja, het WK is nu afgelopen en nu komen we er eigenlijk achter. Hé, het is best een intelligent stukje muziek als je er weer induikt. Die van Shakira en Burna Boy. Duolingo is er eigenlijk helemaal niks bij. Serieus. In het nummer Die Die zitten namelijk gewoon woorden uit andere landen verstopt. Dus bijvoorbeeld Die Die zelf, dat is helemaal geen Spaans wat je misschien dacht of wat dan ook. Nee, dat is Italiaans en dat betekent kom op, kom op. Het woordje Dale zit er ook in verwerkt, dat betekent ga je gang. Ook Frans komt voorbij, Allez, dat betekent ga, kom op, zoiets. En mocht je het gewoon in het Engels willen doen, kan ook. Want er wordt gewoon geroepen, let's go, dat soort dingen. Ze zijn alleen het Nederlands vergeten, dus laat ik dat dan maar even doen. Goedemorgen.

0: ben Henk Westbroek.
1: Hoi, Kenny B hier.
2: Hey, dit is Armin van Buren.
3: Hoi, ik ben Evine Michelle.
4: Ik ben Gers Bedoel.
5: Hey, Raccoon hier.
6: Suzanne Freek hier.
7: Hallo, Gerard Joling hier.
8: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch jongens?

We gaan het even een beetje opspicen. We gaan de boel even een beetje... We gaan het opleuken. We gaan het opleuken deze zaterdagochtend. Tenminste, ja, als je van hardstyle houdt. Daar hoor ik niet bij, overigens. Mijn broers, ik heb twee broers en nog een kleine zusje. En ja, die is inmiddels ook besmet met het hardstylevirus. En ik vind het helemaal niks. Maar je moet weten, ik ben best wel een eigenwijze klootzak af en toe. En dan als ik bedenk, nee, ik vind het stom, ik vind het kutmuziek, dan blijf ik ook daarbij. Maar op een gegeven moment heb ik gedacht, het was een paar weken geleden, belde een luisteraar in, Robin de kipchauffeur, ik zal het nooit vergeten. En die zei, Yuri, stel je er eens voor open. En dat is in mijn hoofd blijven hangen en inmiddels heb ik het idee, ik ga de komende weken kijken of je muzieksmaak kan veranderen. Als je het vaker hoort. Dus wat nou als je elke week een hardstyleplaat draait op 3FM, hè, stel je voor. Ga je het dan leuker vinden? En misschien vind jij het ook wel helemaal klote hardstylemuziek. Maar mijn vraag is, stel je open voor dit experiment. Want ik ga dit samen met jou aan. Ik draai zometeen over 10 minuutjes een hardstyleplaat op 3FM. Met de gedachte dat het misschien wel beter gaat worden. Misschien dat we het beter kunnen trekken zometeen. Alleen, ik zit helemaal niet in de hardstyle. Dat is nog wel een probleem. Maar gelukkig weet ik... dat meer dan de helft van de 3FM-luisteraars wel hardstyle leuk vindt. Dat heb ik van de week gevraagd namelijk. Wat was het? 56% volgens mij. Dus, haal mij over. Als jij een goede hardstyleplaat weet die heel Nederland moet horen... en die een beetje toegankelijk is voor mensen zoals ik, de hardstyle-haters... wat moeten we dan draaien op 3FM om een beetje te kunnen wennen aan hardstyle muziek? Laat het weten via de NPO Luister-app. Je mag ook inbellen 0909-1336. Draaien we zometeen een hardstyleplaat.

Veendam Affair. Op 3FM. Ik vind hardstyle vind ik verschrikkelijk. Ja, dat is echt... Weet je, mijn broers die hebben me altijd geprobeerd over te halen, maar dat is ze nooit gelukt. Totdat ik op een gegeven moment een paar weken geleden een soort helder licht zag en dacht, ja, misschien moet ik me langzaam gaan openstellen, maar ik vind de muziek nog steeds kloten. Dat is niet veranderd. Dus we gaan een experiment.

0: tafel binnengekomen. Andrew, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent lekker aan het vissen, toch nog altijd?
1: Ja, klopt. Ik ben hengeltje aan het uitgooien nu ook.
0: Lekker. Altijd op zaterdagochtend of is dit een uitzondering?
1: Nou ja, zaterdagochtend of de zondagochtend. In het weekend in ieder geval altijd wel.
0: En wat, ik vind dat heel knap dat je... Kijk, ik werk veel in de ochtenden, de vroege ochtend. Dus ik weet hoe het is dat de wekker vroeg gaat. Om 3 uur, om 4 uur, dat soort zaken. Maar dat je voor je vrije tijd een wekker zet en daadwerkelijk je bed uitkomt. Hoe doe jij dit? En waarom?
1: Ja, gewoon de wekker zetten, zo doe ik het. Maar ja, mensen verklaren mij voor gek dat ik in het weekend zo vroeg opsta.
0: Ja, precies. Maar waarom doe je dit dan? Want je kan ook overdag gaan vissen.
1: Ja, maar 's ochtends zijn de vissen toch wel wat actiever. En dan heb ik alle plekken van de wereld natuurlijk. Want ja, niemand is er nog.
0: Ja, is het ook dat je dan gewoon lekker een beetje in alle rust... een beetje je gedachten voor jezelf hebt? Snap ik ook namelijk.
1: Ook dat, ja. Gewoon heb je ook te leeg halen. Genieten van de omgeving ook.
0: Ja, heerlijk. En tot hoe laat ga je er zitten dan?
1: Ik zit niet. Ik loop van stek naar stek. En ik denk dat ik rond 10:00 weer thuis ben.
0: Zo. En ga je dan nog even bijslapen?
1: Dat is wel de bedoeling, ja.
0: Oké. Okay. Hey, ik heb het over hardstyle muziek net. En jij voelde je geroepen om toch maar een hardstyle plaat in te sturen... om mij over te halen om hardstyle toch wat leuker te gaan vinden.
1: Ja.
0: Wat vind jij leuk aan hardstyle?
1: Ja, de melodie, de klanken die erin komen... en dat beukwerk wat er af en toe wel eens naar voren komt.
0: Maar vind jij dan niet? Want ik vind dat het altijd een beetje theatraal is... en een beetje zo... even kijken hoor, het klinkt altijd een beetje als... in the land of the darkness we will see. Hardstyle will be free. Allemaal dat soort teksten.
1: Ja, dan moet je gewoon verder in de ring gaan verdiepen. En meer artiesten gaan, DJ's gaan luisteren. Dan valt het best wel mee eigenlijk.
0: Oké. Het is niet allemaal hetzelfde. Het is niet dat hele theatrale. Maar de melodieën, dat is waar jij voor luistert naar hardstyle. Wat kan ik draaien dan voor je? Wat is een beetje toegankelijk? Wat gaat mij overhalen?
1: E-Force, Children of the Dawn.
0: Oké, ik heb hem hier staan. Ik heb geen idee. Gaat het heel erg los? Moet ik echt mensen waarschuwen of valt het mee?
1: Je mag ze waarschuwen, maar voor mij valt het mee.
0: Oké, we gaan er naar luisteren. Blijf even hangen. Dan zijn we zo terug voor de korte evaluatie of dit een goed idee was.
1: Ja, is goed.

0: E-Force en Children of the Night op 3FM. Hardstelmuziek. Ja, ik vind het... Andrew, weet je wat het is?
1: Weet je nou, wat het vertel. Is?
0: Ik begin het wel te begrijpen, dat melodische wat je zegt, hè, die melodieën. Maar op een gegeven moment gaat het zo hard, dat beuken, dat zagen eigenlijk, zo noem je dat volgens mij. Dat gaat echt nog wat te hard voor mij, hoor. De Children of the Dawn die je net hoorde. Ga ik daaraan wennen, denk je?
1: Ik hoop het wel.
0: Thijs die stuurt ook in de NPO Luister-app. Die is ook wakker inmiddels. Die zegt, ja, de eerste halve minuut was goed. Maar de rest vond ik helemaal kut. Te veel beuken en een kutgeluid.
1: Gewoon. Ja, Thijs heeft gewoon geen smaak.
0: Dat zal het zijn. Oké, ik blijf het proberen. Thanks, Andrew.
1: Is goed.
0: Yo, hoi. Vissen.

0: Hey Andrew, ouwe visser. Gelukkig hebben we allemaal een andere smaak, hè? Maar vissen nog, maat. Hoi, hoi.
1: Tyler, the creator.
2: Lord.
1: Somber.
2: Turnstile.
1: Major Lazer.
2: Anton.
1: Parcels.
2: Lowlands.
1: Luister vanaf maandag naar 3FM.
2: Maak kans op kaarten.
1: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
3: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
2: Beleef Lowlands.
1: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.
4: Lowlands!

0: zometeen Post Malone en Sunflower gaat horen. Ook Temper City Self-Aware.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Voor 22 tot 26 graden.
0: Dankjewel voor het NOS-journaal. Zometeen op 3FM, Temper City. Dat is nieuwe muziek die je misschien nog niet kent, maar wel heel goed hoor voor de zaterdagochtend, Self-Aware. En we beginnen zometeen met Post Malone, Sunflower. 3FM.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
13: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Welkom bij de Verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
17: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
18: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: 3FM, Caro en CRV, Juri Zuiderveld. De Queen of Pop, ze komt naar Nederland vandaag. En ze is niet alleen, want een heel rits aan grote artiesten komen vandaag naar Amsterdam. En wie dat is, hoor je zo meteen.

Temper City hoorde je op 3FM. Een hele goede morgen. Good morning op je zaterdagochtend. Het is 6 uur geweest. Op een hele mooie dag vandaag. Er gebeurt een hele hoop in Nederland vandaag. Het Dickie Woodstock Festival bij Steenwijk gaat vandaag ook weer los. Is al vanaf donderdag gaande. Vandaag onder andere Guus Meeuwis als grote headliner, als grote afsluiter van het festival. En ik weet dit omdat mijn vaste producer, mijn redacteur hier in de nacht, Ties, die zit hier normaal gesproken tegenover mij, maar op dit moment even niet, want die is denk ik heel erg zenuwachtig. Die staat met zijn bandje, zeg het maar, staat hij op het Dickie Woodstock Festival. Dat was zijn grote droom. Ja, dat is wel echt te gek. Als je er naartoe gaat, ga zeker even kijken. Het is een superleuk bandje. Ze spelen covers, zeg het maar. In Steenwijk dus vandaag het Dickie Woodstock Festival. En het weer is goed hoor. Droog en zonnig, enkele stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden van noord naar zuid. 22 tot 26 graden. En dat is maar goed ook, want in Amsterdam varen die boten weer door de grachten vandaag. De Canal Parade wordt een groot feest. Pride Amsterdam is natuurlijk al een tijdje bezig. En niet alleen in de grachten, maar ook in de AFAS Live wordt het een enorm groot feest. Ik denk dat het zelfs een legendarisch feest te noemen is. Want Madonna staat vanavond, vannacht in de AFAS Live. Samen met een hele hoop andere artiesten. De geruchten zijn ook dat ze op een boot zal staan. Dat is nog nergens bekend en mensen zijn linkjes aan het leggen met vage shit. De allerlaatste boten. Ja, dus er schijnt heel weinig over bekend te zijn. En mensen hopen eigenlijk meer dat Madonna dan zo in één keer op die boot zal staan. Maar ja, of het echt gaat gebeuren, ik weet het niet. Ik denk het eigenlijk niet. Beveiligingswise is dat natuurlijk helemaal niet verstandig om te doen. Het wordt hoe dan ook een groot feest in de AFAS Live waar ze wel is. Want er staan veel meer artiesten. Ook Bibi Rexha staat er vandaag in Amsterdam in de AFAS Live. Die ga je zo meteen horen. Maar eerst nog even een kleine boodschap aan Madonna. Want ik weet dat haar wekker altijd om 6 uur staat op 3FM. Als ze in Nederland is. Good morning. Good morning, grandma. Hopefully you slept good. Good luck tonight in de AFAS Live.

0: Een feitje over een artiest dat je al lang wist, zodat we snel door kunnen met de muziek.
1: Justin Bieber is ontdekt via YouTube.

als je al wakker bent. Om deze zaterdagochtend 6:30. Van harte gefeliciteerd. Je hebt een betere wekker dan die van Drake. Mr. Laatkomer. Weet je nog dat hij in de Ziggo Dome gewoon 3 keer te laat kwam? En afgezegde concerten. Het is echt Mr. Laatkomer. Drake hoorde je op 3FM. Hold on, we're going home. En ik heb nieuwe muziek voor je op deze vroege ochtend. Van Lost Frequencies. Hij heeft nieuwe muziek gemaakt en hij is er zelf enorm trots op en fan van. Want dit is namelijk de zomerhit van 2026. Volgens Lost Frequencies zelf. En daar ben ik wel fan van. Hè? Dat je trots op je werk bent. Dat je zegt, ja, dit is gewoon fucking goed. Dit is de zomerhit. Je zou er bewijs van spreken. President van Amerika mee kunnen worden met die houding. It's the biggest, it's the best. The best summer hit there's ever been. Waar Donald Trump opgeblazen meuk verkoopt, doet Lost Frequencies dat niet. Want hij levert gewoon bewijs. De komende 2,5 minuut ga je horen waarom dit de zomerhit is van 2026. Live it all op 3FM.

Hij beweerde dat het de zomerhit van 2026 zou gaan worden. Lost Frequencies, hij zei het zelf over zijn eigen muziek. En ik denk dat hij wel gelijk heeft, hoor. Wat een plaat, Live It All op de IFM. En Noah, die is met me eens. En met Lost Frequencies is hij het eens. Nog een keer, zegt hij. Via de NPO Luister-app. Nee, gaan we het niet doen. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Goedemorgen, dit is 3FM met Red Hot Chili Peppers nu op je radio. Dit is Under...

0: FM. Met de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Een heerlijke, rustige zon. Zaterdag. Hey.
1: De onverwachte quiz.
2: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: Ik zat er net lekker rustig in. Zaterdagmorgen rustig wakker worden. Is het tijd voor de onverwachte quiz? Iedereen is een keer aan de beurt in Nederland. Alleen je weet het zelf niet wanneer het zover is. Deze nacht is het een hotel in Houten. Alleen dat weten ze zelf nog niet. Dus.
3: Van de Valkhout, goedemorgen.
0: Goedemorgen, met Jury van 3FM.
3: Hi Jury.
0: Hoi, je zit in de onverwachte quiz.
3: Vertel.
0: Vraag 1. In welke Nederlandse stad is de Canal Parade vandaag?
3: Geen idee, zal Amsterdam zijn.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Vraag 2. Wat kan je vers bij de bakker halen en komt uit Frankrijk?
3: Croissants.
0: Heel goed, heel goed. En de derde vraag, het kan de laatste vraag zijn, maar het is de onverwachte quiz, hè? Je weet het nooit. Camila Cabello heeft een nummer, een liedje.
3: Geen idee.
0: En die titel die lijkt... Oh, geen idee. Ken je Camila Cabello niet?
3: Nee.
0: Nee, nee, nee. Een antwoord?
3: Jolante Cabau van Kasbergen.
0: Jolante Cabau van Kasbergen, we kijken naar de jury en... Ah, het antwoord is fout.
3: Oh, jee.
0: Ai, ai, ai, ai, ai. Het klinkt wel alsof je naar je zin hebt gehad in deze onverwachte quiz. Het goede nieuws is dat je nu bent afgevinkt als Nederlander. Je komt nooit meer aan de beurt.
3: Oké, top. Dank u wel.
0: Hey, werk ze vandaag. Fijne nacht.
3: Ciao.
0: Hoi, hoi.

drie WK's kan je houden. Je kan van groep 1 tot aan je middelbare school eindexamen gaan. Alles in 12 jaar tijd. Je kan nog veel meer doen in 12 jaar tijd. Maar je kan ook gewoon één liedje samen uitbrengen. Dat is wat Ed en Martin deden samen met...

voetballer van de staat uit Nijmegen. Die doet altijd zo'n stapje. Een hinkstapje. Links, rechts, links, rechts. Dat zie ik altijd voor me als ik deze hoor. Make the call, leave it all op 3FM. En dit is lekker wakker worden.

0: Plater. En Dance op 3FM. Zometeen verder dansen met Anan Verboom. 3FM.
1: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend. En een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: Ik zie kleurrijke streken.
3: Ik zie mensen van alle tijden.
4: Ik zie deze stijl wel zitten.
5: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
6: Centraal Museum Utrecht.
7: Laat meer zien.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos oppakken.

0: of doneer.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we af alweer?
7: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Tour.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo Internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke

0: exact 7 uur wakker worden met al je favoriete muziek bij 3FM. Onder andere van Calvin Harris zometeen.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. Met angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden.
0: 3FM NTR. Anan Verboom. Goedemorgen, 7:02. Samen wakker worden op deze vroege zaterdagochtend. Nothing but Thieves ga je zometeen horen. En eerst Calvin Harris en Sam Smith, Promise.

10 minuten over 7. Het is de vroege ochtend van 3FM. Anan op de plek van Obi vandaag. Lekker om samen wakker te worden vandaag. Samen die dag op te starten. Misschien ben je al een tijdje wakker omdat je nachtdienst hebt in het weekend. Ben je een weekendwerker in de nacht? Nou, sowieso lekker bezig dan. Dan ben je bijna klaar als het goed is. Of misschien ben je zelfs al wel onderweg naar huis. Misschien ben je echt net wakker geworden. Is de wekker net gegaan? Of ben je vanzelf wakker geworden? Je mag altijd van je laten horen in de NPO Luister-app als je dat leuk vindt. Dan ben ik ook heel benieuwd waar jij naar uitkijkt vandaag. Is er iets waar je zin in hebt? Is er iets wat er gaat gebeuren waar je misschien al een tijdje zenuwachtig voor bent? Of heb je zoiets van, nou ja, ik zie het allemaal wel gebeuren eigenlijk. Ik heb lekker weekend. Vakantie. Kan me allemaal gestolen worden, al die planningen. Doe lekker waar ik zin in heb. Kan ook, hè? Ik heb een tijdje op een huis gepast, omdat iemand anders op vakantie was. Nou, was wel lekker. Had ik eventjes een momentje voor mezelf. Want ik woon nog niet op mezelf. Ik zoek heel hard een woning. Maar ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Huizentekort. Lukt niet echt. Maar één ding valt mij gelijk op waar ik eigenlijk al dagenlang een beetje, ja, ik weet niet, een beetje kriebelig van word. Boodschappen doen als je alleen bent. Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. Ik eet al 3 of 4 dagen friet. Dat is echt zo. Want dan koop je zo'n pak. En dan koop ik ook diverse friet. Dus ik doe het ook wel een beetje zelf aan. Maar dat koop ik dan. En dan heb ik het nog over. Maar het moet wel op tijd op. Dus ik eet echt al dagen hetzelfde. Al dagen friet met boontjes en hamburgers. Want die zitten ook weer per 2. En ja, het is ook makkelijk om dat dan te maken. En dan, ja, ik kom er niet helemaal uit. Ik blijf daarover verbazen. Hoe kan het nou zo zijn dat je dus echt een jaar voorraad aan eten in huis hebt als je in je eentje bent? Waarom kan je niet gewoon 1 hamburger kopen? Of 1 portie aan groenten? 1 portie aan friet? Het is gewoon niet te koop. Het is niet te doen. Ik weet niet hoe jij dat doet als je alleen woont. Maar ik ben heel benieuwd naar hoe jij dit soort dingen aanpakt. Maar ja, wat ik zeg, ik ben bijna zelf friet.

Sylvester, Know It All hoorde je. Hey, op werk heb je soms wel eens dat het even niet goed gaat, toch? Dat kan van beide kanten zijn. Het kan zijn dat jij er niet helemaal lekker in zit. Het kan zijn dat je werk denkt, ja, het gaat allemaal even niet zo goed. Kan allemaal. Dan is het lekker als je zo'n situatie hebt dat het even niet zo soepel loopt, dat je dat dan met elkaar kan bespreken, toch? En ook dat je dat op tijd hoort. Dat zou fijn zijn, dat je niet in één klap verbaasd bent van, hé, wat gebeurt er nu? Als het allemaal niet goed is of zo, dan kan je niet echt heel veel verbetering hebben. Dus het is lekker als je bijvoorbeeld niet snel genoeg bent, je werkt niet hard genoeg, dat je dan even een gesprekje hebt met de baas en die zegt tegen je, joh, even pit erin, je moet het even iets beter doen, want deze manier gaat het niet zo goed, toch? Had ik toen ik in de supermarkt werkte, ik was structureel te traag. Heb je soms wel eens zo'n gesprekje dat het even wat meer tempo erop moet en dan probeer je eraan te werken. Op een basisschool in Limburg is dit niet helemaal goed gegaan. Was namelijk een directrice van de school, een schooldirecteur, sorry, die was niet helemaal blij, ging niet helemaal goed daar. Functioneren was allemaal niet supergoed. De volgende dag zag de directrice in een nieuwsbrief dat ze op zoek waren naar een nieuwe directeur. Gewoon de eigen functie, de eigen open vacature in de nieuwsbrief gezien. Was niet helemaal goed, want dit was uiteindelijk een groot probleem geworden. Zij stapte naar de rechter. Schadevergoeding van 150 euro geëist. Werd uiteindelijk een schadevergoeding van 60.000 euro die de school moest betalen. Niet handig dit op deze manier. Heeft de school ook een keer een lesje geleerd. In plaats van de handen. Ook wel eens leuk. Mijn man.

Alles Live hoorde je op die vroege zaterdagochtend van 3FM. En goedemorgen, mijn naam is Anan. En stel je nou even voor, je gaat uit eten in een sterrenrestaurant. Maar het smaakt echt alsof de chef een soort dagje vrij heeft of zo. Het is gewoon niet tevreden eigenlijk. Wat doe je dan? Zeg jij er wat van? Of laat je het gaan? Want een Nederlands stel, die was voor een trouwdag uit eten in Frankrijk, die maakte dit dus mee op hun trouwdag. Hun aanpak ging niet helemaal goed. De politie werd gebeld daarvoor. Oké, wat er gebeurde, hoe dit allemaal afliep, je hoort het binnen 6 minuten. Nou, de Bauza Magnetic komt er voor je aan. En Snow Patrol Chasing Cars ga je ook horen. En dit is Jungle. Busy Earning maakt

Fnatic hoorde je. Hey, geef jij wel eens fooi in een restaurant? Ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het toch altijd een lastige fooi geven. Want enerzijds vind ik het dan ongemakkelijk om geen fooi te geven als het wel heel lekker was. Dat voelt toch een beetje alsof ik een soort belediging maak. Tegelijkertijd denk ik, betaal toch ook gewoon omdat het lekker is, zeg maar. Ik verwacht dan ook wel gewoon goed eten. Dus in die zin, ja, dat is ook waarvoor ik in een restaurant ben. Maar dan zag ik een absurd bericht over een Nederlands stel in Frankrijk. Die gingen daar uit eten voor een trouwdag. En het was echt zo'n super chic restaurant. Echt zo'n Michelinster hadden ze ook. Alles op en top verzorgd. Alleen ze vonden het dus echt niet tevreden, het eten. Ze konden het echt niet hebben. Alles was vies. En die ene ster, zeg maar, dat was geen Michelinster. Dat was een beetje de ster die ze achter zouden laten bij de review, zeg maar. Dan heb je een beetje een beeld. Ze vonden het echt verschrikkelijk. Die fooi, die kon het restaurant vergeten. Alleen niet alleen die fooi. Ze hebben de hele rekening niet betaald. En weet je wat het smoesje was bij de politie uiteindelijk voor het weglopen zonder te betalen? Oh, sorry. Ja, nee, in Nederland hoef je toch ook niet te betalen als het vies is? Dat is toch niet hoe het werkt? Het is geen fine dining. Dit is crime dining.

0: Carpenter, Taste hoorde je bij 3FM. En wat zou jij ervan vinden als je gratis naar Lowlands zou kunnen?
1: Ga met 3FM
2: naar Lowlands.
0: Kan werkelijkheid worden. Ik bedoel, het is toch eind van de maand. Hè. Het is het moment dat de zomer lekker gevierd wordt. Of tenminste, ja, een groot deel ligt ook al achter ons. Festivals, we hebben er al een paar gehad. Maar Lowland Team moet nog komen. Niet zo heel ver weg meer. Dus we kunnen er al langzaamaan naar uit gaan kijken. En hoe lekker zou het nou zijn dat je daar naartoe kan gaan? En je hoeft niks te betalen. Klinkt lekker, toch? Nou, dat kan dus werkelijkheid worden. Als je luistert naar de avondshow vanaf maandag bij Andres Odijk, kan je kaarten winnen tussen 7 en 10 uur 's avonds. Dan maak je kans op kaarten voor Lowlands. Ticketalarm horen is tickets scoren. Zo simpel werkt het. Hoor je de ticketalarm voorbij komen, dan moet je deze kant op appen. Dan maak je dus kans op die kaarten. En dan kan ik me ook voorstellen dat je dit nu hoort en denkt, ja, maar Anan, ik heb al kaarten. Nou, ook dan zijn we er gewoon voor je. Want vanaf 9 uur 's avonds, elke avond, een complete set van een artiest. Live uitgezonden hier bij 3FM. Om een beetje in de stemming te komen alvast. Dan kunnen we er alvast samen van genieten. En als je er niet heen gaat, dan krijg je dat op die manier alsnog een beetje mee van de voorgaande jaren, zeg maar. En dat is dan ook niet het artiest van het kleinste podium of zo. Hè? Nee, dan hebben we het gewoon echt over grote acts. Grote dingen die in de Alfa hebben gestaan bijvoorbeeld. Ga je allemaal zien van de afgelopen jaren. Of allemaal horen in ieder geval via 3FM. En je kan er dus bij zijn als je luistert naar de avondshow vanaf maandag bij Andres Odijk kaarten te winnen. Ticket alarm horen is kaarten scoren.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze... bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu bij Dirk. Bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
9: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: muziek in je ochtend. Harry Styles komt er zo meteen voor jou. En het laatste nieuws krijg je van de NOS.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
0: 3FM. Hey, goedemorgen. 7:05. Samen lekker de zaterdag opstarten. Met nieuwe muziek zometeen. Van iemand die zich echt hardop afvraagt: maar wat doe ik eigenlijk in de hitlijsten? Nou, dat antwoord, dat hoor je zo.

maandagochtend. Ik hoop dat je er lekker in zit, dat je goed bent wakker geworden. Misschien lig je nog wel in bed zelfs. Of ga je zometeen naar bed als je hebt gewerkt, als je een weekendwerker bent. Of zometeen misschien nog wel zelfs. Ik zie heel veel foto's van ontbijtjes voorbij komen in de NPO Luisteren. Frits bijvoorbeeld van verse pancakes, die liggen dan in de pan. Ik zie Maarten, die zegt net, eerst maar eens even een ontbijtje gaan regelen. En zo zie ik nogal meer binnenkomen. Eet smakelijk als je aan het ontbijt gaat. Ben ik ook benieuwd wat je ontbijt. Daar wisselen ook iedereen wisselt daartussen. Hè? Kijk, voor mij is het standaard gewoon 2 boterhammen. En dan vind ik het eigenlijk wel goed. Ik zou je heel eerlijk zeggen, vanochtend heb ik helemaal niks ontbeten, want ik had haast. Die ochtend was toch een beetje vroeg. Maar ik hoop dat het bij jou wat dat betreft allemaal lekker soepel gaat. En dat je een mooie start hebt van deze dag. Wil ik je ondertussen even voorstellen aan een artiest die zelf het idee heeft dat zij niet heel bijzonder is. Ondertussen pakt zij echt heel de wereld in. Ella Langley. Ik weet niet of je die naam al kent. Zij komt uit Alabama. Maar zij heeft er zoveel voor over gehad om die muziekwereld in te komen, dat ze is verhuisd naar Nashville om daar dan vervolgens muziek te gaan maken. Maar ondertussen heeft ze ook best wel veel last van het impostersyndroom. Ik weet niet of je dat kent, misschien herken je dat wel. Ik heb er zelf ook wel last van. Dat je de hele tijd denkt, ja, is het wel goed genoeg wat ik doe? Klopt het allemaal wel? En wanneer ga ik door de mand vallen? Wanneer ontdekken ze dat ik hier eigenlijk gewoon in ben gekomen door te bluffen? Alleen, ondertussen, ja, zij doet het ongelooflijk goed. Het is een beetje lullig dat zij zich zo voelt. In Amerika stond zij 15 weken lang op nummer 1 in de hitlijst. Ze neemt langzaamaan heel de wereld over. Ook in Nederland gaat ze steeds en steeds harder qua streamingcijfers. Dus ze doet er wel degelijk toe. Nieuwe muziek van Ella Langley ontdek je bij 3FM. En het heet Choose in Texas. Just

Undressed bij 3FM. Goedemorgen, samen wakker worden. 8:50 op je zaterdagochtend. Bij 3FM, waar je zometeen nieuwe muziek gaat horen van Silva Bampa, On Tonight en Bruno Mars met Risk It All ga je ook horen. Het is een mooie dag vandaag. In het noorden 22 graden, in het zuiden zelfs 27 graden vandaag. Dus genoeg zonneschijn voor iedereen volgens mij. We kunnen er allemaal van gaan genieten, toch? Hey, het is ook zwarte zaterdag, dus hou er rekening mee als je nog de weg op moet zometeen. Het kan heel druk worden. Op dit moment geen files gemeld, dus ga je nu weg, niks aan de hand. Af en toe kan het wat drukker zijn, maar je kan nog wel doorrijden. Later vandaag kan het dus echt heel druk gaan worden. Zorg ook dat je water meeneemt mocht je de weg op gaan. En het niet laat liggen in je auto, want dat doe ik altijd. En dan stinkt het heel erg, niet handig. Maar zorg dat je water meeneemt en goed voorbereid die weg op gaat. Is echt even belangrijk vandaag. En dan zorgt 3FM ondertussen voor je muzikale begeleiding. De hele dag nog de meeste muziek

Bruno Mars en Risk It All hoorde je bij 3FM. Waar je zometeen nieuwe muziek gaat ontdekken van iemand. Ja, ik vind hem fantastisch. Maar echt fantastisch. En met name omdat wij houden van hetzelfde decennium als het gaat om muziek. Niet de jaren 80, niet de jaren 90. Wat het wel is, hoor je zometeen. Nieuwe muziek, daarom geïnspireerd.

Desire hoorde je bij 3FM. Hey, goedemorgen. Het is 9:10, zaterdagochtend. Mijn naam is Anan en je moet van mij weten, ik heb een hele grote liefde voor muziek uit de tens. Niet de jaren 80, niet de jaren 90. Muziek uit de tens vind ik fantastisch. Doet mij altijd gelijk denken aan de tijd van de basisschool dat ik daarop zat. Dat ik muziek aan het ontdekken was, aan het kijken was van, oh ja, ik kon Spotify-lijstjes maken. Dat soort dingen. Dat was voor mij echt die tijd. En er was een bepaalde sound in die tijd van Kesha onder andere. Daar is de artiest die ik nu voor je ga draaien op geïnspireerd. Even voor jouw beeld. Dit was een beetje die tijd.

heeft Jesse Hoefnagels zijn nieuwe plaat geïnspireerd. En ik vind hem zo ongelooflijk goed. Breng me echt een beetje terug naar die tijd. Echt een beetje Kesha, maar in een nieuw jasje en met Jesse Hoefnagels erop. Waanzinnig kapot. Wat is

Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart, hoorde je. Ik ga nou Kingfisher voor je draaien. Een Ierse band is dat. Daar moet je dus van weten dat het best wel... Zij zijn er best wel aan het worstelen geweest met dat zij überhaupt daar vandaan komen. Zij waren bang dat als zij heel trots zouden verkondigen van... wij komen uit Ierland, wij zijn Iers... dat mensen dan een soort stereotypisch beeld zouden krijgen van... oh, dat heb je ze weer, weet je. De Kingfisher, van die roodharige kleine kabouters in een groen pakje... die dan de hele dag Guinness drinken en lopen te dansen over het podium. Beetje zo'n negatief beeld, daar waren ze bang voor. Was helemaal niet zo, kwamen ze ook vrij snel achter, gelukkig hoor. Sterker nog, als ze gewoon zelfverzekerd zeiden... hier komen wij vandaan, dit zijn wij als band... Toen begonnen mensen het ineens echt leuk te vinden en echt serieus te nemen. Toen zag je ook ineens wie ze nou echt waren. En bijvoorbeeld juist door te omarmen dat zij trots Ieren zijn... werden ze in het buitenland beter beluisterd. Werden ze serieuzer genomen over de hele wereld. Maar ook bijvoorbeeld op Pinkpop. Toen zag je dat heel mooi. Het publiek heeft minutenlang nog meegezongen. Toen het eigenlijk al was afgelopen. Alsnog bleven ze de band gewoon toezingen. En dan weet je, dan ben je lekker bezig. Dan is het iets waar je nog veel meer van moet gaan horen. En dan weet je gewoon, dit is goede muziek. Kingfisher bij 3FM. I cried, I wept.

0: Rudimental, John Newman hoorde je. Feel the love was dat bij 3FM. Hey, zometeen trouwens, jouw kans op gratis boodschappen. Kan je winnen een hele tas vol? Hoe het werkt, hoor je zometeen. 3FM.
1: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Omdat onze band onbreekbaar is.
4: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.

0: boodschapprijzen niet te doen. Ik zag net al een appje voorbij komen. €230 per week. Dan zijn het of hele dure boodschappen, of die prijzen zijn echt heel hoog inderdaad. Geen probleem, zometeen gratis boodschappen te winnen bij 3FM. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog, op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM verkeer dan nog van de ANWB. Het is vandaag Zwarte Zaterdag. Het kan druk gaan worden. Nu valt dat nog zeker mee. 1 file gemeld op de A12. Daar begint die op te lopen, dus dan weet je dat alvast. Bij de Duitse grens, bij knooppunt Oud-Dijk, doe je nu 5 minuten langer over. Dat loopt op, dus sterkte daar mocht je nog die kant op moeten. 3FM.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient.

0: Hugel en Bam Bam hoorde je bij 3FM. Ik weet niet of je al boodschappen hebt gedaan deze week. Die prijzen duren niet te doen. Gratis boodschappen kunnen van jou zijn als jij goed bent in het spelletje.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Ben jij goed in het raden van prijzen? Ik heb hier namelijk een paar producten liggen. En ja, de vraag is het meer of minder dan het bedrag wat ik ga noemen? Heb je dat goed? 3 keer. Ga naar huis met een volle boodschappentas. Heb je 2 of 1 keer goed, dan win je de producten die jij goed hebt. Oftewel, altijd kans op boodschappen dus. Als je er een beetje goed in bent. Je kan je aanmelden via de NPO Luister-app door het woord boodschap te appen. Deze kant op, dan meld je jezelf aan. En wie weet, dan word je teruggebeld en doe je wel mee met het boodschappenspel. Misschien goed om even te oefenen alvast. Dan weet je ook of je er goed in bent. Ik heb hier bijvoorbeeld Jumbo Barbecue Grillburger. Eentje van 180 gram. Is dat dan meer of minder dan 4 euro, denk jij? Nou, het goede antwoord is minder.

0: Fleetwood Mac bij 3FM. Je hoorde Dreams. Erik, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Heb je al boodschappen gedaan deze week of moet je het nog doen?
1: Nee, ik moet eigenlijk nog boodschappen doen, ja.
0: Oké, dus je hebt de prijzen van deze week in ieder geval nog niet gezien?
1: Nee.
0: Nee, nou, dan ben ik benieuwd. Je er een beetje goed in gaat zijn, want je doet namelijk mee met het leuke spelletje.
2: Obi's boodschappenspel.
0: Met daarbij jouw kans op een gratis boodschappentas. Helemaal vol met producten die jouw kant op kunnen komen als jij goed bent in het raden van die prijzen. Ik heb hier 3 producten liggen. Ik geef jou een bedrag. En ja, de vraag is het dan meer of minder? Zeg maar, kost het in het echt meer of minder dan het bedrag dat ik noem? Zo moet ik hem uitleggen aan je. Heb je dat goed, dan win je dus die volle boodschappentas. Heb je er maar 1 of 2 goed, dan win je de producten die jij goed hebt. Dan komen die alsnog jouw kant op. En als je nu luistert en niet Erik heet, dan wil ik je vragen om mee te doen in de NPO Luisterapp. Waarom? Die producten die fout zijn, die kan je namelijk alsnog wegkapen. Als je het goede antwoord stuurt in de NPO Luisterapp, dan komt het misschien wel jouw kant op. Heb je er vertrouwen in of wordt het spannend vandaag?
1: Nou, ik heb er wel vertrouwen in, denk ik.
0: Nou, dat is lekker begin, toch? Gaan we beginnen en dan ben ik heel benieuwd of jij het product weet te raden. Het eerste product is oliehoorn brander mayo met mosterd en peper van 750 milliliter. Is dat meer of minder dan 5 euro?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij? Dat is goed.
1: Ja.
0: Het is namelijk 4,69, dus die heb je goed. Gaan we door naar de tweede. Jumbo XL Tortilla Naturel 12 stuks. Is dat meer of minder dan 2 euro?
1: Minder.
0: Minder. Dat is ook goed. Het is namelijk 1,80 euro. Gaan we naar de allerlaatste. En als je die dus goed hebt, dan krijg je die hele volle boodschappentas. Zwitser billendoekjes. 2 keer 65 stuks. Is dat meer of minder dan 6 euro?
1: Dat denk ik ook minder.
0: Dat is niet goed.
1: Oh, helaas.
0: Nee, helaas. Het goede antwoord was 6,59 euro. En ik zie dat Mieke dat goed
1: heeft.
0: Ja, nee, daarom. Dus dat geeft ook helemaal niks, joh. Maar dat betekent wel dat ik mooi die saus naar jou toe kan sturen. En de Jumbo XL Tortilla Naturel 12 stuks, die komen ook nog eens jouw kant op. En daar kan je dan lekker van gaan genieten.
1: Nou, geweldig.
0: Hey, maak er een mooie dag van. En geniet ook een beetje van de zon, hè, vandaag.
1: Gewoon lekker. Dankjewel.

0: Coldplay, Avicii bij 3FM. En een sky full of stars. Zaterdagochtend, 1:01. Ik hoop dat je er lekker in zit, dat je fijn bent wakker geworden. Het is de weekendochtendshow met mij, Anan, op de plek van Obi dit weekend. En ken jij Cat's Eye nog? Cat's Eye, die hadden vorig jaar een hele grote hit met deze. Gabriella was dat. Deed het ongelooflijk goed in de hitlijsten ook. Bij 3FM ook veel gedraaid voor je. En nu hebben ze dus nieuwe muziek. En het leuke hiervan is... Ed Sheeran, de grote hitkoning hemzelf... die heeft meegeschreven aan dit nummer. En dan weet je eigenlijk al... ja, dit is gewoon een goed nummer. En het is ook een klein voorproefje. Want 11 september, dan staan ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kunnen we er ook van genieten. Cat's Eye, je gaat er nog heel veel van horen. Het gaat helemaal de goede kant op met ze. En ze hebben nu ook nog eens de 3FM mega-hit te pakken. 3FM...
1: Cat's Eye, Animal.

een beetje halverwege de zomer. Het is 1 augustus vandaag. Gaat dan toch hard. Ik hoorde laatst iemand zeggen, nog maar 4 keer ongesteld worden en dan is het alweer kerst. Vond ik toch? Dat je denkt, ja, het gaat echt hard, hè? Betekent misschien ook wel dat je geld een beetje op begint te raken. Betekent ook dat live muziek lastig kan worden. Want ja, duur, duur, duur. Mocht jij datzelfde ervaren, ik heb de oplossing voor je. Gratis naar een festival. Kan waarheid worden. Hoe en wat hoor je zo meteen. Eerst Shakira.

0: gratis naar een festival toe gaan. Klinkt lekker, toch?
1: Ga met BFM
2: naar Lowlands.
0: Tyler the Creator, Lord, New Wave, Eefje de Visser, Royal Blood. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn hartstikke veel artiesten op Lowlands te vinden natuurlijk. Dat weet je ook als geen ander. En die kan je gratis gaan zien als je luistert naar de avondshow van 3FM. Maandag tot en met vrijdag maak je kans op kaarten voor Lowlands. Gratis en voor niks. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te luisteren naar 3FM.

artiesten live gaan zien. Zou lekker zijn, toch? Vanaf maandag dus in de avondshow te winnen bij Andres Odijk hier op 3FM. Ticket alarm horen, deze kant op appen en wie weet ga jij wel die kant op. Zometeen bij 3FM, Pommelien Thijs Atlas komt er voor je aan. En wakker worden doe je nu met Keen. Summer Only We Know is dit.

Pommelien Thijs hoorde je bij 3FM. Atlas was dat. Hey, welkom. Het is 3FM waar je naar luistert met de meeste muziek in je dag. Samen lekker wakker worden met Olivia Dean zometeen. The hardest part. En Empire of the Sun hoor je nu. Walking on a Dream is dit.

0: Waar is nou de muziek?
1: Wat is dit nou? Die hele plaat doet het gewoon niet. Even kijken, als ik nou eens zo doe. Doet hij dan nu wel? Het zou zonde om helemaal geen muziek meer te draaien, toch? Ja, nu doet hij het wel. Nou, bijzonder. Olivia Dean, de hardest part. Nou ja, het is ook echt moeilijk. Het is ook haar ochtend.

0: Olivia Dean hoorde je bij 3FM, The Hardest Part. Zometeen Ramon Verkoeien met de meeste muziek in je ochtend. Chesto ga je horen, The Business komt eraan. En Timbaland, Try Again. 3FM.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
10: Je zomerklus? Doe het

0: 10 uur in de Benelux, de allermeeste muziek van de wereld. Krijg je hier zometeen Aliyah, Timbaland, Try Again en ook Tiësto zo. Eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken. En lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden.
0: Dankjewel, Michel. Dan brief en verkeer van de ABB. 1 file langer dan 10 minuten op dit moment in Nederland. A12, Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 12 minuten vertraging.
2: 3FM.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 3FM. Ramon Verkoeien.
3: Good morning, good morning. Lekker boodschappen doen voor de barbecue of lekker even een rondje sporten. Ik kan me er niks meer voorstellen hoor. Wat je plan ook zijn, 3FM zorgt voor de muziek. Timbaland zometeen en eerst Tiësto, The Business.

0: Alia, Timbaland, Try Again en Tiësto daarvoor.
1: 3FM.
0: En de business.
2: Ramen verkoeien.
0: Goedemorgen, het is vandaag Zwarte Zaterdag. Dat doet iedereen de pizza's te lang in de oven. Goh, wat een matig begin, excuus hoor. Nee, het betekent natuurlijk lekker druk in Europa vandaag, veel files. Omdat iedereen onderweg is naar de zon, als je er ook in staat. Waarom? Waarom plan je zo slecht? Ieder jaar weer hetzelfde. Enfin, 3FM regelt de meeste roadtrip anthems vandaag. Met onder andere One Direction en zo. Nu is Cameron.

altijd al gedacht hebben, ik wil Olivia Rodrigo in mijn huis hebben. Dat kan. Sterker nog, je kunt er zelfs bouwen, want Olivia heeft namelijk sinds deze week haar eigen Lego-sets uitgebracht. Dan kun je bijvoorbeeld een bosje bloemen, een Olivia-gitaar of een vinylplaat bouwen. Heb je in principe toch een steentje bijgedragen aan het succes van Olivia Rodrigo. Weekend 3FM, Justin Bieber zou eerst Axwell en de

Justin Bieber, Daisy's bij 3FM. Ook tijdens je vakantie de coolste van Nederland. En 3FM luisteren kost al nog eens minder stroom. En dat is een mobiele airco die de hele dag staat te blazen. Alleen maar pluspunten. Hey, zo meteen de beste Nederlandse zomertrek van het jaar. En het is niet zwoele zomernachten. Wel another talk to you, hoor je. En eerst de Lambada voor je zwembroek.

I don't care bij 3FM in het weekend. Dank voor de berichten via de NPO luisterapp. Danique die luistert 3FM vanuit de trein onderweg naar de Pride in Amsterdam, stuurt ze. Woo! Elias die stuurt een foto vanuit een volgepakte auto. Hij staat in de file in de buurt van Parijs. Eric Prits, piano voor jou zo meteen. En is Raven Linné, Love Me Now.

Hopelijk heb je geen onderburen, want die hebben waarschijnlijk de afgelopen 3 minuten alleen maar gehoord. Dansen op Eric Prince Piano bij 3FM. Het is 1 augustus, de start van de nieuwe maand. En jij kan deze maand genieten van live optredens van Lord, Major Lazer, S10, Tyler the Creator, New Wave en Antoon. Het enige wat je daarvoor nodig hebt is tickets voor Lowlands. En dat komt goed uit, want vanaf komende maandag maak je in de avondshow bij Andres kans op 2 weekendtickets van een van de grootste festivals van Nederland. Sowieso heel leuk om even naar Andres te luisteren. Heb je al eens geluisterd of niet? Echt een hele leuke show. Leuke DJ's, er geldt dus altijd op. Ja, afijn, maar hij heeft dus tickets voor Lowlands. Luister vanaf maandag 7 uur 's avonds aan 3 uur. Dit is de nieuwste van Samber.

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: 3FM. Een hele goede morgen. De allerfijnste muziek voor in je weekend krijg je natuurlijk hier. Bruno Mars, de nieuws en ook Lana Del Rey hoor je zo meteen. Eerst het nieuws van 11 uur.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Daar moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag.
14: Dankjewel Michel. Dan 3-5 verkeer van de ANWB. 1 file die opvalt die langer is dan 10 minuten. De A12 Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je 13 minuten vertraging.
10: 3FM.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Als je Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel 20 euro korting.
19: Elke

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal, jou, voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Hij is de Nederlandse Harry Styles. Dat roep ik al maanden over Jim Gardner, opgegroeid in Berkel-Enschot, maar inmiddels verhuisd naar Berlijn om alleen maar goede popliedjes te maken. En het is dan nu tijd, na die reeks goede singles die hij heeft uitgebracht, voor zijn allereerste duet, samen met de Engelse Persia Holder. En holy, wat een mooie stem heeft zij. Jim Gardner, nieuw bij 3FM.

0: Small Things bij 3FM, daarvoor nieuwe muziek van Jim Gardner en Percy Holder.
1: 3FM.
0: Die is goed, hè?
2: Ramon Verkoeien.
0: Hey, thanks voor alle berichten die zijn binnengekomen via de NPO Luister-app. Dat is de beste manier om 3FM mee te nemen op je vakantie. Dus download hem nog even. Zeker doen. Joost die stuurt, ik ben druk bezig met het bezorgen van pakketjes. Gelukkig airco in de wagen. Marieke die heeft een tip voor iedereen die nog last minute zomerkleding wil zoeken. Want het is overal in de sale nu, dus shoppen. En Caitlin is druk bezig met de voorbereiding van haar 21-dinner vanavond. Hey Caitlin, van harte gefeliciteerd namens 3FM, hè. We draaien de meeste muziek. Gracie Abrams komt eraan. That's so true. En hier is Bebe Rexha.

tune. Sorry, papi. Topic en Becky G bij 3FM. En de voornieuwe muziek van Temper City, Self-Aware. Elke werkdag gooi je hier op 3FM tijdloze tracks met Mr. Tijdloze Tracks, Ivo van Breukelen. En hij draait alleen maar liedjes voor die je op vol volume wil luisteren. En die je het liefst dan nog keihard wil meezingen. En als het een klein beetje meezit, dan zijn al je collega's nu op vakantie. En dan zit jij daar maandag weer in je eentje op kantoor. Dat is eigenlijk hartstikke handig, want dan ben jij natuurlijk min of meer de baas. Ook over de radio, dan kun je hem lekker wat harder zetten om lekker mee te zingen. Maandag vanaf 9 uur een nieuwe tijdloze tracks. En dit is ook zo'n tijdloze. John Mayer, Gravity bij 3FM. Gravity.

is een beetje de Jan Smeets van Engeland. Een beetje Jan Smeets, heel lang de baas van Pinkpop geweest. Dit weekend organiseert zijn festival in Kosovo met onder andere Lewis Capaldi, Katy Perry en Martin Garrix. En later dit jaar cureert ze ook nog eens een literatuurfestival in Londen. Allemaal heel leuk. Maar ga nou gewoon eens muziek maken, Dua. Al 2 jaar heeft ze niks uitgebracht. Chop, chop! Oké, doen we het even met een oudje.

0: nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend toch je slag. Met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
4: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: In de nieuwe Pwn-serie Bovensloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
13: Waar is dat geld?
12: Stream de crime comedy Bovensloters nu alleen op NPO Start.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: 3FM. Goedemiddag, geniet lekker van het zonnetje en geniet van de muziek van 3FM en Martin Garrix, Ed Sheeran zo. En ook Gotye komt eraan. Eerste nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. Dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag.
2: Dankjewel Michel, dan 3FM Verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. De A12 Utrecht-Den Haag. Voor Reewijk heb je 22 minuten en er staat een auto in brand. 2 rijstroken zijn daar dicht. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder heb je 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A76 alleen Aken voor de Duitse grens 14 minuten. 3FM.
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rulgehakt. 1 plus 1 gratis.

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
1: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
2: Waar is dat geld?
1: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
3: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
11: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
10: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af

0: 3FM.
1: Hele goede middag. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is vandaag. Alles is gewoon raak wat je hoort op 3FM. Gotye komt eraan, Lost Frequency, sorry zo meteen. En eerst Martin Garrix en Ed Sheeran.

Day in het zonnetje bij 3FM. Somebody that I used to know. Op zaterdagmiddag. Hey, ik neem even mee in het leven van een bekende Belgische DJ. Hij kan namelijk niet meer normaal boodschappen doen. Staat hij er weer in de Delhaize of in de Carrefour ingrediënten te kopen voor een kokkelfan. En dan denkt hij, hey, wat een leuk liedje. En dat heeft Lost Frequencies best wel vaak. Tot hij dan een paar seconden later bedenkt, god miljard, dat is mijn eigen song. Ja, hij kan er maar niet aan wennen dat hij zijn eigen liedjes hoort. In het openbaar. Nou, hopelijk heeft hij dan nergens 3FM aanstaan op dit moment, want dan gaat hij weer hoor.

0: 3FM, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Bicep daarvoor en Glue, zo meteen de oppositienieuwse. Holy, die is ook goed, hè. En Avril Lavigne, Skaterboy, komt eraan, zo.
1: De slowste mens.
0: Ah, dan kan het vakantie zijn. En wat er ook aan de hand is, in het weekend doen we het altijd rustig aan bij 3FM. En spelen we de slowste mens. We hebben weer een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd. Aan jou de vraag, ja, wie is er dan vertraagd? Wie is de slowste mens? Zodra je het weet, moet je meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dus als je het weet, meteen het antwoord sturen naar de NPO Luister-app. Dan win je namelijk een zak kroephoek naar keuze. Want nou, probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Let heel goed op, wie hoor je hier vertraagd?
2: Woensdag, dat is gehaktdag. En dat deed ik ook in de Peisje Hoofdstraat. Dus dat probeer ik hier ook te doen. Het is helemaal niet zo gek veel wat erin zit. Uitje, peterselie, beetje paneermeel.
0: Wie hoor je hier?
2: Eitje, heel klein beetje ketchup. Eerst ga je mengen. Ja, ja. Het is even een vies werkje.
0: Staat hij dan, hè? In zijn gele zwembroek. Wie hoor je hier vertraagd als je het antwoord weet?

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Nieuw op 3FM.
4: De Opposite. Feestje op mijn graf.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: Nieuw bij 3FM. Zometeen hoor je, ik weet niet of je die nog kent, David Guetta en Usher. Without you. Heel vet, goede track. Hij klinkt heel anders dan zoals ik hem zing. En dat is positief. Ook Alex Warrenzo.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens, waarin weer een belangrijk persoon naar het nieuws is vertraagd. Aan jou de vraag, wie is er dan vertraagd? Wie is de sloomste mens? Luister goed, dit is de opgave voor vandaag.
2: Het is helemaal niet zo gek veel wat erin zit. Uitje, peterselie, beetje paneermeel, een eitje, heel klein beetje ketchup.
1: De sloomste mens.
0: En die grande finale spelen we met Moos, 26 jaar uit Breda. Hi Moos.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het met je?
3: Ja, goed hè?
0: Ja?
3: Goed hè, met jou?
0: Ja, met mij gaat het ook hartstikke goed joh. Ja, super lekker weer.
3: Ja, heerlijk.
0: Het is ultiem, het is eigenlijk een ultiem weekend. Wat zijn jouw plannen voor dit weekend?
3: We gaan een weekendje naar Haarlem met z'n tweeën. En een beetje een terrasje pakken daar en wat rondlopen.
0: Ah, wat dus, Haarlem, hartstikke leuke stad.
3: Ja, nooit geweest, maar wel benieuwd.
0: Dat is echt heel leuk. Ik heb wel eens gegoogeld namelijk. Dus ik...
3: Ja?
0: hele leuke stad.
3: Dat is al meer dan rond.
0: Met wie ga je?
3: Een vriendin.
0: Oh, heel leuk. Ja. En dan terrasjes pakken. Wat is je favoriete biertje op dit moment? Wat drink je graag?
3: Nou, ik heb gehoord dat ze daar Jopen vandaan komt. Dus ik denk dat ik een Jopen voorbereiding ga pakken.
0: Dat is lekker. Je gaat het hele weekend Jopen kijken.
3: Ja.
0: Drinken,
3: ja,
0: sorry.
3: Moos,
0: we gaan snel naar de opgave. Wie denk je dat er vandaag vertraagd is?
3: Nou, ik dacht Dries Roelvink.
0: Dries Roelvink, laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
2: Uitje, peterselie, beetje paneermeel, een eitje, heel klein beetje ketchup.
0: Moos, natuurlijk, dat is het goede antwoord.
3: Dat heet hij.
0: De grote held Dries Roelvink.
3: Niet normaal.
0: Had eigenlijk minister-president moeten zijn, maar is inmiddels gewoon te zien. Ja, binnenkort in het nieuw seizoen van de Roelvinkjes op Videoland. Vanaf vandaag is het weer te zien.
3: Kijk.
0: Ja. En dit fragment ging bewust over de ballen van Dries. €4,80 voor twee ballen, dat is goed te betalen.
3: Ja.
0: Ja, zo is het. Het levert je op in zak. Groep ook naar keuze. We hebben Naturel, we hebben Bali, Java, Cassave, Jakarta of Saté. Welke wil je hebben?
3: De Cassave, alsjeblieft.
0: Cassave, die komt jullie kant op. En geniet lekker van Haarlem, hè, dit weekend.
3: Yes, dankjewel, hè.

Artemis bij 3FM. Hey, een paar dingen die je nodig hebt vandaag. Ijsblokjes, drankje, wat spullen voor de barbecue. En Mark en mij natuurlijk. Nou, goed nieuws. Je hoort ze zo meteen om 1 uur. Eerst even wat geld spenden. 50 cent.

0: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Welkom bij de Verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
9: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: 3FM. De afgelopen week ben ik de ruimte ingegaan, Mike. Ik heb alle planeten bezocht.
15: Ja.
14: Alle sterrenstelsels. En ik ben tot 1 conclusie gekomen. Wij zijn de beste radiozender van het universum.
15: Fijn, dankjewel. Dat vond ik al echt ja. Al voor je reis, vond ik het al.
14: Oh, dus ik ben eigenlijk voor jou lul gegaan. Nou, dat is wel leuk. Heel veel kosten gemaakt. Training, alles, maakt niet uit. Zometeen Rihanna, where have you been? Nou, daar dus. Charlie XCX en Camera komt er ook nog aan. Eerst gaan we naar het nieuws van 1 uur.
16: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade 1 groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden.

0: met een dynamisch contract? Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen... en zo maken we samen jouw huis helemaal jouw voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
8: 3FM. BNN Vara. Mark en Mai.
9: Ja, dat is gezellig. Charlie XCX komt eraan in camera. Welke weten we niet helemaal? Wel een grote telelens, Bestel, Good Grief en eerst.
10: De Bosa met Magnetic.

0: Wat is leuk voor iedereen die deze zomer met de auto richting Parijs gaat, richting Frankrijk, misschien nu wel in de auto zit richting Frankrijk en denkt, hey, ik ben fan van de muziek van Bastille. Dan wil ik ook wel eens een keer in de wijk Bastille in Parijs.
1: Ja.
0: Dat heet dus echt Bastille. En ik heb even onderzocht, waar kan je nou de beste friet halen daar? In de wijk Bastille.
1: Jeetje, dan kom je in Parijs, dan denk jij zeg maar over friet.
0: Dat is toch een soort van standaard ding daar, de steekfriet.
1: Ja, het is steekfriet of een steektataar. Of ook wel zo, wat is nog meer echt heel populair, een uiensoepje. Dat is ook heel erg Parijs.
0: Ook met de zomer?
1: De
0: uiensoep in de zomer?
1: Nou, ik had vorig jaar, toen was ik nog zwanger. Toen kon ik natuurlijk niet steek en friet eten. Dus toen had ik dus een uiensoepje gegeten. Toen was ik zeer teleurgesteld dat zeg maar het enige was wat ik kon eten als zwangere vrouw.
0: Heb je er voor de vorm nog mayonaise bij gedaan?
1: Ja.
0: Om het echt te laten lijken?
1: Om het wat meer zeg maar, energie te geven. Hoe zeg je dat? Meer leven.
0: Bistro Pradel. Bistro Pradel heeft de allerbeste friet. Ik heb echt alle recensies gelezen. En het mooiste is nog, wauw. Een voorhoofd en nagerecht voor €34 per persoon. Waar vind je dat nog?
1: Zo.
0: In Frankrijk. Ik heb niks met Frankrijk. Ik kan helemaal geen Frans. Maar wel goedkoop qua eten. Dat is toch lekker, hè?
1: Oui, oui.
0: Dit is 3FM op de zaterdagmiddag. Hopelijk heb je een hele fijne zaterdag. Kan haast niet anders. Waarom zou je nou op deze dag, met dit mooie weer, geen fijne zaterdag?
1: Het is echt ook echt een beetje barbecue weer, vind je niet?
0: Zal ik je zeggen, Mai? Ik ga het je eerlijk vertellen. Ook u, de luisteraar, ik ga iets opbiechten. Wij zijn verhuisd 2 weken geleden. We hebben nu eindelijk een tuintje. Ik ga het weer over mijn verhuizing hebben. We hebben 2 weken een tuintje. Ik heb de afgelopen 5 dagen 4 keer gebarbecued.
1: Zo.
0: Ja. Moet ik wel zeggen, de eerste keer was ik een beetje rusty. Had ik ook de verkeerde aanmaakblokjes gehaald. Dat gebruik ik eigenlijk normaal nooit. Maar ik heb per ongeluk echt een hele goedkope meuk gekocht. Want ja, het was helaas even niet anders. Toen heb ik wel zeg maar al die mensen die om ons heen ook net waren verhuisd. En zo'n heel mooi, net, lekker, fris, ruikend interieur hebben. Die heb ik al een klein beetje vergast. Ja, dat heb ik al een
1: alles
0: klein beetje
1: ruikt nu naar de barbecue.
0: Die dachten wel echt, waar is dat vuurwerkdepot wat nu de lucht in gaat? Dat was wel een beetje mijn ding. Maar voor de rest was het echt uitmuntend. De afgelopen 5 dagen, ik noteer het nog een keertje voor de notulen. Afgelopen 5 dagen, 4 keer gebarbecued.
1: Jongens, er is nieuwe muziek van Charlie XCX. Vorige week verscheen haar nieuwste album Music, Fashion en Film, waarbij ze elektronische muziek inruilt voor gitaren. En het nummer Camera is echt een van de opvallendste tracks van het album. En de videoclip is echt een tip. Check het op YouTube, zou ik zeggen. Dat is echt een film in zwart en wit. Ik vind hem echt fantastisch. En daarnaast is het nummer ook nog eens fantastisch. De nieuwste van Charlie XCX. Dit is Camera.

0: En dan s'avonds hebben ze allemaal van die hele zware films over Alzheimer en zo. Dat je denkt, jeetje. Oh, ja. Maar ineens zeiden ze, oh, we draaien de Invite. En dat was met Seth Rogen en Edward Norton. En ja, gewoon een hele tof. Olivia Wilde. En
1: Penelope Cruz.
0: Ja, zeker, ja. Penelope Cruz. Maar die film die gaat over seks.
1: Oh.
0: Maar echt krankzinnig, maar ook best wel beeldend en uitgebreid. En ik zag ineens daar moeder en dochter weglopen. Moeder van duidelijk in de 70 en dochter ergens in de 50. Maar die liepen met handtasje en al liepen zij... toen het woord anaal viel, toen waren ze weg. Dat is echt zo, ja. Dat gebeurde. Dus daar moest ik ineens even aan denken toen ik dat over de film Marty Supreme. Dit is 3FM, goedemiddag.
1: Nou, het is de laatste tijd wat stil rondom Chapel Roan. Na alle hectiek van haar doorbraak en de vele discussies over paparazzi en haar privacy lijkt ze bewust even gas terug te nemen. En vaak betekent dat maar één ding. De studio in en werken aan nieuwe muziek.
0: Of een zenuwinzinking.
1: Dat kan ook. Tot die tijd vallen we terug op deze. The Giver van Chapel Roan.

0: kaarten. En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.

0: Harry Styles en American Girls. En daarvoor Rihanna, Where Have You Been? We waren hier al die tijd. Hallo. Ja, toch. Dames en heren, ik wil even aandacht vestigen op het feit... Mai heeft een nieuwe broek gekocht.
1: Ja. En ik heb een nieuw nummer.
0: Als je dus net dacht, je hebt natuurlijk heel veel mensen die dat vergeten wij wel eens, die kijken dan mee via de stream. Dan zit ik wel eens in mijn neus en dan krijg ik daar een appje over. Of dan heb ik hier achter de muur heb ik chips verborgen.
1: Ja,
0: en dan gaan mensen dat stiekem appen naar Sebastian Okhuizen. En dan zit die weer om 3 uur s'nachts, zit hij met zijn vuist diep, zit hij in die bolognese chips.
1: Ja, dat klopt.
0: En daarnet was Mai een pirouetje aan het doen en ik was haar helemaal van top tot teen aan het bekijken. En toen kwamen er wel een paar appjes binnen van mensen die zeiden: zo, gaat het lekker daar, Mark? Viespeuk. Maar dat heeft dus daar niks mee te maken. Mai vroeg of ik haar broek
1: zei: kijk, Mark, ik heb een nieuwe broek.
0: Ja.
1: Dit is een bepaald soort stijl, wat vind je ervan?
0: Ja, wil je even, alle mensen die niet modieus zijn zoals ik, wil je even ons onderwijzen wat voor type broek het is? Want het is een term die je nog nooit had gehoord.
1: Volgens mij is het een barrelbroek.
0: Barrelbroek.
1: Ja, het is een soort van ballonbroek, dus het is smal bij de heupjes.
0: Ja.
1: En dan wat
0: MC losser. Hammer, MC Hammer broek.
1: Ja, alleen dan net even wat minder groot.
0: Smaller.
1: En dan gewoon spijker.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Hoe zit hij? Zit hij goed?
1: Hij zit echt heerlijk.
0: Hij is ideaal.
1: Rondom de buik, echt gewoon lekker strak. Ik hou ervan.
0: Oh. Ja. Oké, nou, met deze goede sfeer gaan we ook meteen naar goede muziek.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Maar ik wil nog gewoon het even zeggen tegen de laatste. Voordat ineens weer die beelden worden geknipt. En dan is het, kijk eens even die gehoorde DJ van het bijna 41. Dat word ik volgende week vrijdag, word ik 41.
1: Oeh!
0: Ik zit te kijken naar zijn jonge collega's. Het werd me gevraagd.
1: Want als ik één plaat moet tippen die je dit weekend echt moet horen, dan is het deze. Barry Can Swim met Dans, Dans, Dans. Ja, het is weer echt een mega euforische dance track geworden. En het brengt je helemaal in festivalstemming, maar wel met een Franse touch.
0: De Franse slag.
1: Ja, dus niet dance, dance, dance, maar Barry Can Swim met Dans, Dans, Dans.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Een titel die overigens ook niet zou misstaan in een filmtrailer. It's time.
1: Zo.
0: Imagine Dragons. Ja, dat is altijd, vroeger was het altijd In a World. En tegenwoordig is het meer van It's time. En dan zie je een man die trekt dan een majo aan. En dan zegt hij I am Plastic Man. En dan gaat hij, met een tupperwarebak onder de arm. Gaat hij schurken bestrijden.
1: Ja.
0: I am Plastic Man. Oké, dat was Imagine Dragons. It's time. Daarvoor Barry can swim and dance, dance, dance. Of in het Frans dans, dans, dans.
1: Mark, it's time. Voor de drie J's. Internationale drie J's ook wel. Just, Jack Stijl en John.
0: Oh, lekker.
1: En nou wil ik jou de vraag stellen.
0: Ja.
1: Hoe denk jij dat Just, Jack Stijl en John eruit zien?
0: Oh, maar daar heb ik al maanden zit ik erover te fantaseren. Hoe zouden Just, Jack Stijl en John eruit zien? Zouden ze met z'n drieën wel eens samen op dezelfde fiets zitten? Allemaal vragen die mij 3 uur 's nachts bezighouden. Ik denk dat Just is een beetje de vrouwelijke van de drie. Just is een beetje... Just ziet er denk ik een beetje uit als Justin Timberlake. Dan gaan we naar Jack Stijl. Jack Stijl is denk ik een hele grote zwarte man. Die gigantische armen heeft, maar hele ille beentjes.
1: Ja.
0: Dat denk ik. En ik denk dat John er een beetje uitziet als een gemeenteambtenaar van de gemeente Appingedam.
1: Oké, nou, we beginnen met Just. Ook wel Just eigenlijk.
0: Oh, shit, fout.
1: Just is Just. Een vrouw. Dus nee. Het vrouwelijke man had gekund, maar ze is gewoon een, ze is vrouw.
0: Die fout heb ik ook dus op Thailand gemaakt. Ja? Sorry.
1: En Jack Stijl is... hij ziet er een beetje als een Scandinavische hippe boy.
0: Oké, en John?
1: En John ziet eruit als een jonge advocaat. Ik ga het even laten zien.
0: Nee joh! Oh.
1: Dit is Just Jack Stijl. En John, zoek het ook allemaal even op, zou ik zeggen.
0: Dan moet ik
1: via je telefoon.
0: Al mijn dromen moet ik nu aanpassen.
1: Ja, het is wel even aanpassen.
0: Ja, dat is wel even
1: ik snap dat de drie J's toch wel een ander beeld geven. Maar dit zijn de internationale drie J's.
0: De heilige drie-eenheid. Just Jack Stijl en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Leuk dat Nothing But Thieves toch altijd denkt van, weet je wat, we moeten de mensen ook wat meegeven. Dat ze denken, ze hebben gewoon wat schoolboeken opengeslagen. Ze dachten, ja, de evolutie. Daar gaan we een liedje over maken. Evolution. Mag toch blij zijn dat ze geen andere pagina hebben opengeslagen.
1: Zoals?
0: En, nou ja, bijvoorbeeld dat je ineens, oh, Mussolini. Nou, maak me daar maar een liedje over. Stel je voor dat je de geschiedenisboek pakt. Ja. Hoe groot is dan de kans dat je willekeurige bladzijden openslaat, dat je bij de evolutie komt? Dan heb je toch, dan zit je ook aan het begin van het boek, zeg maar. Dus ja.
1: Ik zat te kijken of wij een boek hebben hier bij 3FM. Maar tuurlijk hebben we geen boek.
0: Nee,
1: wij lezen niet.
0: We lezen wel alleen allemaal van schermen, hè?
1: Dat is waar, ja. Andere tijd.
0: En wel eens vaker, dan val ik in voor een ander programma. En dan vraagt altijd degene waar ik dan het programma, die dan achter de schermen werkt, die zegt dan echt in paniek vaak, een minuut van tevoren, moet jij het draaiboek met de liedjes die je gaat draaien, moet je dat uitgeprint hebben? En dan zeg ik, ben je crazy?
1: Nou, dus ik ken nog wel een DJ, zeg maar, die dat heeft.
0: Wie dan?
1: Andres Odijk.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Echt
1: en
0: waar?
1: Die is toch echt wel bijna 10 jaar jonger dan jij.
0: Oh. Dus die houdt gewoon nog van het fysiek papier. Oh ja, oké. Okay, ja. Nou oké, okay, ja, goed. Leuk voor hem. Milieuverspilling. Nee hoor, dat is niet waar. Nothing But Thieves Evolution. Zometeen Fred again. En Delilah.
1: Maar
0: en
1: eerst.
0: Dat, ja, als we het toch hebben over de evolutie. Hier begon het allemaal mee.
1: Lady Gaga met Just Dance.

0: beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Deze week in de bonus, AH Runder en AH

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: 3FM. Zometeen spelen wij het radiospel
4: Rara, welke celeb heb ik gezien?
3: Dat onder meer Jonas Blue, ook nog Edge of Desire en de mega hit van Cat Eye. Eerst gaan we naar het nieuws van 2 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden.
6: 3FM.
7: Ster.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: wat een plaat dit.
1: Is het mooi?
0: Ja, ik vind het zo'n goede plaat dit. Oh my god.
1: Is het mooi? Vindt u het mooi?
0: Oh, ik ben echt zo gek op deze meiden. Ik ben ook zo verliefd. Ze zijn allemaal zo knap. Het is echt ongekend.
2: Animal. En daarvoor de beste plaat die Kensington in mijn optiek ooit heeft gemaakt. Do I Ever. Zometeen spelen wij...
3: Rara, welke celeb heb ik gezien?
2: Heb jij nou ooit een keer een celeb in het wild gespot? Een bekend iemand gezien dat je denkt, nou, dat was best wel grappig. We hadden zelfs misschien nog wel een interactie. Of misschien gewoon in de verte alleen maar bewonderd. Stuur dan jouw verhaal door naar de NPO Luisterapp. Vermeld alleen niet om wie het gaat, want als wij het weten te raden... met behulp van andere luisteraars krijg jij een 3FM-prijs. En we hebben een nieuw pakket binnenkort.
0: Ja. Het moet nog komen.
2: Het moet nog komen. Er zitten nog heel veel mensen nog te wachten op een prijs. Maar die krijgen dan meteen als allereerste.
0: We zijn jullie allemaal niet vergeten.
2: Het Mark & My cocoonkleedje. Vooral als het koud is in de zomer, s'avonds om 10 uur op het terras. Kan je lekker het cocoonkleedje, kan je eronder zitten. En in de herfst en in de winter sowieso gewoon heel de dag onder het cocoonkleedje.
0: Multifunctioneel, hè, dit gewoon.
2: Multifunctioneel. Ja, behalve dan dat je niet je arie ermee moet afvegen.
0: Ja, je kan het wel doen, ik zal het niet doen.
2: Ja, maar het is ook vlies, hè. Dat neemt weinig op.
0: Is dat zo?
2: Dat is toch ook een beetje waterafstotend vlies? Als je daar je
0: is dat ook je scheidafstotend dan?
2: Moet het nou weer zo plat? ik zeg nog netjes arie. Je arie vegen en jij hebt meteen weer het S-woord erbij.
0: Sorry jongens.
2: Zeg dan op zijn minst fecalie of het eten van gisteren. Nou goed, dus dat kan je winnen als je meedoet met Rara. Welke celeb heb ik gezien? Dat zo meteen na The Cure Friday I'm in Love. Ja, en dan is daar toch nu echt... Jonas Blue. En het leuke is, als je dus wil weten of Jonas Blue een keertje weer in Nederland staat, dan heb ik de ultieme website voor je, waar waarschijnlijk van bent vergeten dat die nog bestaat. Nog steeds worden daar de agenda's van shows van DJ's bijgehouden, namelijk de website partyvlog.nl. Wie zat er niet op partyvlog.nl? Diep respect voor websites die in tijden van social media nog steeds alive and well zijn en al helemaal hun layout niet hebben veranderd sinds 2004. Want mij heel eerlijk, naar welke website ga jij nog wel eens? Toch ook gewoon niet meer? Ja, 3FM.nl natuurlijk.
0: Ja, alleen dat, denk ik.
2: Ja.
0: Ja.
2: Stilletjes aan, ik zat er dus net ook even doorheen te scrollen. Partyvlog.nl heeft dus gewoon nog steeds het grootste fotoarchief van Nederland als het gaat om partypics. Foto's van de birthday party van DJ Paul Elstak in 2005, die hebben ze. Foto's van de birthday party van DJ Paul Elstak in 2006, hebben ze. 2007, hebben ze. Maar ook andere dingen. Zoals bijvoorbeeld Masters of Hardcore in de Peppermill in 2006. En dan zie je ook dat je denkt, deze mensen zijn dus nu 20 jaar ouder.
0: Ja. Dat confronterend,
2: confronterend, hè? Maar dan ook gewoon dat je de mode is wel... het is een mooie tijdcapsule.
0: Nou, mode herhaalt, maar dit is absoluut niet herhaald.
2: Als je mode wil zien die nooit meer terug gaat... Hier komt de app iemand. Jordi, ik gebruik Partyvlog nog steeds.
0: Oh, wauw.
2: Nog steeds Partyvlog. Oké, nou goed, ga erheen. Check daar even regelmatig of Jonas Blue naar Nederland komt. En dan is gewoon lekker genieten van de foute bloesjes van Jack & Jones in 2005 in het foto.

0: individu.
1: George Ezra en Budapest.
2: Ja.
1: Ja. Peggy Goo komt er zo aan. It goes like na-na-na. En we spelen...
2: Rara, welke slab heb ik gezien? En ik kan me voorstellen dat je denkt, maar...
1: Ja, je roept het nou al 5 keer.
2: Waarom zijn we nog niet begonnen?
1: Wat zijn jullie toch voor lapswans? Wat een amateurs daarbij dat NPO 3FM.
2: We hebben technische problemen hier.
1: Ja, dat komt een keer niet om mij. Dat is leuk, hè?
2: Nee, dat is ook eens een keer
1: fijn.
2: Ja.
1: Mark heeft weer nacho's lopen morsen in de veders.
2: Nee, dat is dus echt niet zo. Het ligt dus niet aan ons.
1: Nee, voordat je nacho's in de veder morst... en dat je dus als je een plaat wil instarten en je doet het volume omhoog... dat je eerst zo gek hoort van alle kruimels. Zou wel een leuk sfeertje zijn.
2: Ja.
1: Maar nee, de telefoon doet het niet. Ja. Ja, de telefoon doet het niet. Dat is mooi, hè?
2: Klinkt heel ouderwets.
1: Het klinkt zo ouderwets.
2: Ja, alsof we zo'n telefoonhoorn hebben en zeggen... joh, ja, er komt niks binnen en er komt niks uit.
1: De telefoonlijn is verbroken. We worden gesaboteerd door de Russen. En zijn het niet de Russen trouwens misschien, Mike?
2: Dat weet ik niet. Maar de slapspotter in kwestie heeft er echt onwijs veel zin in. Ja, alleen die kunnen we niet bereiken. Dus,
1: Ik doe zo graag aan zelfoverschatting... dat ik dus denk dat de Russen ons belangrijk genoeg vinden om te saboteren. Dat is dat, ja, toch, hè? Dat Poetin nu denkt, nou, die Mark en Mike... Wat een verschrikkelijk programma. Kurwa. Ik weet niet of dat Russisch is. Nee, het is niet Russisch, maar dat maakt niet uit. Oké, nou, de telefoon is nog niet klaar, maar het lichaam van Sommer nog niet. Zijn lichaam doet het nog niet, maar ieder moment is hij klaar met bufferen, zijn lichaam. En dat gaat ook voor ons. Sommer, my body isn't ready. Dat is het allernieuwste van hem. Dit is 3FM. Goedemiddag.

0: Dit is 3FM op de zaterdagmiddag, 3:07, exact. Dank, graag gedaan voor deze. Er is nieuws over Tom O'Dell.
1: Ja, volgende week staat Tom O'Dell op de Lokerse feest in België.
0: Dat zeg je verkeerd.
1: Wat dan? Lokerse feesten in België. Ja. Het 10 dagen durend stadsfestival, waar jaarlijks grote internationale artiesten optreden, zoals Tom dus.
0: Ik ben daar dus nog nooit geweest.
1: Ik ook niet.
0: Maar
1: dacht,
0: het schijnt zo leuk te zijn.
1: Toch even kijken welke mensen dus op de mainstage staan. En elke dag dus een headliner, waaronder Zwangere Guy, ja, Pommelien Thijs, Oscar de Wolf, Xavier Rudd, editors, maar ook een Lenny Kravitz.
0: Nee joh, Lenny Kravitz.
1: Lenny Kravitz.
0: Zo, hey, hallo.
1: Human League komt ook. Diana Ross, Softshell en Dropkick Murphys.
0: Oh, de Dropkick Murphys ook.
1: Jeetje,
0: wat een goede line-up.
1: Wij moeten gewoon daar naartoe.
0: Naar
1: Lokerse feesten.
0: Ik voel me ook tegenwoordig niet meer schuldig als ik een Belg nadoe. Want tegenwoordig zit ik in een soort van social media fuik van Belgen die dan Nederlanders nadoen. Blijkbaar doei doei. Doei is echt iets waar zij ons belachelijk om maken.
1: Oh, dat doei van ja. Een beetje suf is.
0: Ja, of zo van nou zeg.
1: En wij doen altijd amai, toch? Amai.
0: Amai, zeker ja. En vast mag je een curryworst van nu. Dus nee, daar voel ik me niet meer schuldig over. Maar ze hebben dus wel echt qua smaak, qua festivals, het gewoon heel goed voor elkaar altijd.
1: Zeker
0: met
1: rockers, weten.
0: Met Pukkelpop en dus ook de Lokerse feesten. Tom O'Dell daar dus, Another Love. En als je denkt, ik krijg ontwenningsverschijnselen. Ik begin langzamerhand te trillen en te beven en het zweet breekt me uit. Wanneer komt Die Die van Shakira en Burna Boy? Nou, geen zorgen, je hoeft geen histamine in te nemen. Het komt er zo aan.

0: go.
1: Shakira en Burna Boy, Die Die. En daarvoor Tom O'Dell, Another Love. Zometeen Britney Spears en Toxic.
0: Zo.
1: Ja, maar eerst is hier de role model.
0: Met High Hopes, 3000. Ja.
1: Fans kregen ineens mysterieuze kaartjes op de mat. Een geheim telefoonnummer en een nieuw Instagram-account van iemand die zichzelf Chuck Timely noemt.
0: Zo!
1: Ja, de fans hebben dus gewoon echt kaartjes gekregen en een geheim telefoon. En er bleek al een soort van een tease te zijn naar de nieuwe muziek van Role Model. Maar hoe werkt dat dan? Chuck Timely? Wie is Chuck Timely?
0: Ja, het nieuwe album heet Chuck Timely.
1: Ah, oké. Okay. Dus fans kregen ineens allemaal, en dan moesten ze het telefoonnummer bellen. Ja. En dan was het, dat kunnen wij nu ook niet.
0: Onze Chuck Timely gaan bellen.
1: Zeg ik, de nooddienst heb ik 21 minuten geleden gesproken.
0: Is dat 21 minuten geleden? Maar,
1: komen die uit... Gaan die eerst nog naar de drive of zo, voordat ze hier... Nee, ik ben al blij dat er iemand in het weekend werkt, toch? Hier zo. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze zeggen... joh, die telefoon komt maandag wel. Dat zou ik doen.
0: Er zijn heel veel mensen die in het weekend werken. En die moeten we absoluut niet vergeten.
1: Nee, daarom. En gelukkig is de nooddienst hier dus ook gewoon in het weekend aan het werk.
0: Ja, en wij natuurlijk. Mark en Maya elke zaterdag en zondag tussen 1 en 4.
1: Juist. Goed dat je dat nog even benoemt. Michael Jackson, Role Model featuring Michael Jackson. Hoorde je dat net? High Hopes.

0: En Too Sweet bij 3FM. Zometeen spelen wij Rara.
1: Welke celeb heb ik gezien? Want de telefoon doet het weer.
0: Yeah. Nog nooit zo blij geweest met een ouderwetse melding dat de telefoon het weer doet. Ik ben meteen al mijn familieleden gaan bellen.
1: Ja.
0: Hoi, hij doet het weer.
1: Maar we hadden ook heel veel bezorgde appjes van... jongens, dit klopt niet. Waar is nou de celeb?
0: Ja, dan is die helemaal van het padje zijn... als het niet op exact dezelfde tijd dezelfde radio-onderdelen zijn.
1: Precies, maar er is goed nieuws. Ja. Volgend uurtje.
0: Baby Rex en Fateless komt er ook.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Waar is dat geld?
5: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
7: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
8: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Nieuw. De Melanzane Pizza.

fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: Happy van Topic en Becky G.
1: Maar eerst het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij 1 kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. 3FM.
3: In de nieuwe Pwned-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
4: Waar is dat geld?
3: Stream de crime comedy Boven Sloters nu alleen op NPO Start.
5: En dan denk ik aan Brabant, daar wat nog meer.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.

0: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl. Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

0: Baby Rexha en Faithless, New Religion. Ik ben toch wel benieuwd, dat is natuurlijk eigenlijk Insomnia van Faithless, maar dan een soort remix van Baby Rexha. Ik ben wel benieuwd hoe het zou klinken als hij God as a DJ zou doen bijvoorbeeld.
1: Oeh!
0: Of in ieder geval daar dan dus het instrumental van zou pakken.
1: Er bestaat AI, hè?
0: Ja, maar dan ben ik ook benieuwd wat haar artistieke visie daarop zou zijn. Niet alleen maar natuurlijk die vieze grote datacenters, maar...
1: Dat is zeker weten waar.
0: Hè, die allemaal geld verbrassen en vooral water... Nou goed, Licky Lee, I Follow Rivers, daarvoor.
2: Met 3FM ontdek je nog.
0: Het gaat allemaal naar de datacenters, bij.
1: Ja, we vallen in herhaling.
0: Juist, oké, prima. Oké, even kijken. Ja, dit is echt leuk. Dit is ook wel voor mij een moeilijke. Ik ga het helaas missen. Ik heb ze gezien in de AFAS Live, dat was geweldig. En ze hebben nu, ze staan op Lowlands.
1: Ja.
0: Over een krap aantal weken.
1: Zin in!
0: Ik heb het over de band Turnstile. Ze hebben afgelopen jaar Never Enough uitgebracht. En ze hebben nu ook voor in de herfst, oktober, november, december, hebben zij in Amerika een part 2 tour aangekondigd. Zo van, hey, we hebben alle shows al gedaan, maar we gaan het nog een keer doen vanwege de grote animo. Ik hoop dus dat er ergens misschien begin volgend jaar dus weer clubshows, of in ieder geval podia shows, concertzaalshows in Nederland doen. Tot die tijd dus, genieten op Lowlands als je daarbij bent, ik niet dus. Dit is Turnstile en Dreaming. Van dat album Never Enough.

0: It's 1999, even mijn Tamagotchi opladen, dankjewel, alsjeblieft. Prince hoorde je, dit is 3FM.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Ja. En daar van de lijn hebben wij Maaike. Hallo Maaike.
2: Hi.
3: Hallo. Maaike, je hebt een bekend iemand gezien. Wij moeten raden wie dat dan is. Aan de hand van jouw verhaal. Als we het weten te raden, dan wil jij dus een gloednieuw pakket. Wat is het prijs?
0: Het is de Mark en Mai cocoon kleedje. Zit jij wel eens onder een kleedje, Maaike?
2: Niet zo vaak.
0: Dat gaat veranderen.
2: Dat komt zeker goed.
0: Dat gaat veranderen.
3: En de eerste apper, die krijgt ook een cocoon kleedje.
0: Ja, als het even mee zit wel, ja.
3: Oké,
0: we gaan een paar vragen stellen. Als jij dus denkt van, weet het. App het meteen naar de NPO Luisterapp inderdaad. Want de eerste heeft ook een mooie prijs. Daar gaan we dan. Wanneer was het?
2: Dat was in 2024, in de zomer.
0: Waar was het?
2: In het vliegtuig terugweg van Mallorca.
0: Het vliegtuig terugweg
3: van Mallorca. Oké, wat gebeurde er?
2: Nou, we hadden ons plekje al gevonden en ik zag hem het vliegtuig inlopen. Hij ging recht voor ons zitten, had de hele rij voor zichzelf. Nou ja, prima. Tijdens de vlucht bleef hij steeds zijn stoel naar achter gooien. En steeds opnieuw mijn raampje dicht doen. Want hij wilde slapen, ja. Maar het is mijn raampje, ik wil gewoon naar buiten kijken. Want daarom zat ik bij het raampje.
0: Maar dat is het raampje? Hij zat een rij voor jou? Het Mark en Mai cocoon kleedje. Zit jij wel eens onder een kleedje, Maaike?
2: Niet zo vaak.
0: Dat gaat veranderen.
2: Dat komt zeker goed.
0: Dat gaat veranderen.
3: En de eerste apper, die krijgt ook een cocoonkleedje.
0: Ja, als het even mee zit wel, ja.
3: Oké,
0: we gaan een paar vragen stellen. Als jij dus denkt van, weet het. App het meteen naar de NPO Luisterapp inderdaad. Want de eerste heeft ook een mooie prijs. Daar gaan we dan. Wanneer was het?
2: Dat was in 2024, in de zomer.
0: Waar was het?
2: In het vliegtuig terugweg van Mallorca.
0: Het vliegtuig terugweg
3: van Mallorca. Oké, wat gebeurde er?
2: Nou, we hadden ons plekje al gevonden en ik zag hem het vliegtuig inlopen. Hij ging recht voor ons zitten, had de hele rij voor zichzelf. Nou ja, prima. Tijdens de vlucht bleef hij steeds zijn stoel naar achter gooien. En steeds opnieuw mijn raampje dicht doen. Want hij wilde slapen, ja. Maar het is mijn raampje, ik wil gewoon naar buiten kijken. Want daarom zat ik bij het raampje.
0: Maar dat is het raampje. Hij zat een rij voor jou en ging hij dan helemaal met zijn hand zo naar achter om jouw raampje dicht te doen.

0: terug weg van Mallorca.
1: Het vliegtuig terug naar Mallorca.
2: Terug van Mallorca, oké. Okay, wat gebeurde er?
0: Nou, we hadden ons plekje al gevonden en ik zag hem het vliegtuig inlopen. Hij ging recht voor ons zitten, op de hele rij voor zichzelf. Nou ja, prima. Tijdens de vlucht bleef hij steeds zijn stoel naar achter gooien. En steeds opnieuw mijn raampje dicht doen. Want hij wilde slapen, ja. Maar het is mijn raampje, ik wil gewoon naar buiten kijken. Want daarom zat ik bij het raampje.
1: Maar dat is het raampje. Hij zat een rij voor jou en ging hij dan dus helemaal met zijn hand zo naar achter om jouw raampje dicht te doen.
0: Ja, want als je dan die stoel naar achter gooit, dan kan je dus net bij dat raampje. Net op
2: ja, ik snap wat je bedoelt. Dus het raampje zit zeg maar op 1/4 aan zijn kant en 3/4 aan jouw kant.
0: Ja.
2: Ja.
1: En dat Dit is perfect omschreven. Ja. Hey, maar heb jij er toen nog wat van gezegd? Of dacht je, nou ja, laat maar zitten?
0: Nee, ik dacht, laat maar zitten. Hij had zijn oortjes in en hij bleef het steeds dicht doen, terwijl ik hem steeds weer open deed.
2: Zo'n stille zeg maar, wedstrijd van wie houdt het langste vol?
0: Ja, dat.
2: Wie heeft gewonnen?
0: Ja, uiteindelijk gaf hij op.
2: Wat zei je?
0: Uiteindelijk gaf hij op.
2: Hij gaf op, dus jij hebt dus gewonnen. Nou, oké. En wat dacht je van dit gedrag? Begon je een beetje te irriteren aan deze bekende persoon?
0: Ja, ik was eigenlijk de hele vlucht daardoor geïrriteerd. Omdat ik gewoon echt, leuk dat je geld hebt. Leuk dat je een hele rij kan afhuren. Maar laat mijn raampje gewoon met rust.
2: Wacht even, maar denk je dat hij dat hele rijtje voor zichzelf heeft gekocht?
0: Ja, en de rij ernaast, daar zat dan zeg maar zijn personeel, om zo te zeggen.
2: Wat?
1: Dan zou je zeggen,
2: dus hij heeft drie plekken, drie zitplekken.
1: Dan zeggen ze, ga lekker business class of zo.
2: Nee, maar Mallorca, dat is denk ik niet business class vliegen.
1: Ja, ik ga business class naar Mallorca inderdaad, dat zal je ook niet snel doen.
2: Okay, dus
1: maar Maaike, waar kennen we deze persoon van?
0: Het is een Nederlandse hip-hop artiest, rapper en DJ.
1: Okay.
2: Gewoon alles.
1: Ja, wat jij zegt in je verhaal, zeg je, achteraf kwam ik mezelf ook nog tegen op de achtergrond van zijn TikTok.
0: Ja, klopt. Achteraf keek ik op TikTok en toen zag ik een filmpje voorbij komen waar ik een plukje van mijn eigen haar zag uitsteken. En dat...
2: Nee!
1: Okay, dus hij is rapper, DJ en zit ook nog eens een keertje op TikTok.
0: Ja.
1: Okay, en welke leeftijdscategorie moeten we ongeveer denken?
0: Eind 20.
1: Oké. Nou ja, de vraag is wederom
0: heel... Eind 30.
1: Oké. Nou, belangrijke vraag.
0: Rara, welke celeb heb ik gezien?

0: We zitten midden in het radiospel Rara.
1: Rara, welke slup heb ik gezien?
0: En daarvoor aan de lijn hebben wij Maaike. Hallo.
2: Maaike, jij hebt een bekend iemand gezien en wij moeten raden wie. Even kort je verhaal. Het was 2 jaar geleden in de zomer tijdens je vlucht vanuit Mallorca naar huis. Voor jouw plekje zat er een bekend iemand die de hele rij voor zichzelf had geboekt. Jij zat speciaal aan het raam, omdat je naar buiten wilde kijken. Maar deze rapper en DJ wilde dat het raampje naar beneden ging. En jullie zaten daardoor in een pittige strijd. Maar de aanhouder won, en dat was jij. De slap is behalve bekend van muziek ook actief op TikTok. En jouw plukje van je haar is ook op een filmpje van hem te zien.
0: Ja,
2: en deze
0: persoon
2: is 30 jaar, eind 30 jaar.
0: Gewoon die hele wedstrijd van het raampje dicht willen doen, terwijl het niet eens jouw rij is.
2: Kijk, ik ken
0: toch
2: dit
0: een beetje
2: wel.
0: Raar.
2: Ik ken dit wel, Maaike, dat je dan, zeg maar 3/4 van een raampje hebt.
0: Ja.
2: En dat iemand anders dan toch een stukje van jouw raampje heeft.
0: Maar het is alleen maar omdat hij achterover leunt met zijn stoel. Dus dat is toch oneerlijk?
2: Ja, maar dan zit je toch ook in dubio als passagier van... is het dan ook nog steeds mijn raampje? Wanneer is het jouw raampje?
0: Nou ja, hoe...
1: Het is ook op mijn kant zit, vind ik.
2: Oké.
0: Ja.
2: Dat vind ik ook. Je hebt ook gewonnen, gelukkig. Wel vervelend natuurlijk. Hey,
0: Maaike, wat is er allemaal binnengekomen? Best wel gevarieerde namen.
2: Precies. Mark, jij mag beginnen.
0: Oké, is het... Baas B.
1: Oké.
2: Okay.
0: Sorry, Arend Jan. Dankjewel voor je suggestie. Baas B. Ik kan me ook niet voorstellen dat Baas B lijkt me gewoon de vreedzaamheid zelf.
2: Volgens mij is hij iets jonger.
0: Ja.
2: Maar wel echt iemand die zeker een heel rij voor zichzelf zou boeken. Is het misschien Ronnie Flex?
1: Nee, ook niet.
2: Ook niet. Okay.
0: Nou, dan moeten we op zoek. Dat is de laatste poging. Heb je nog een hint voor ons?
1: Ja, hij was er erg druk mee met het raampje dichtdoen.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed.
1: Rara, welke slap heb ik gezien?
0: Kom maar door via de NPO.

0: Shaboozy en een bar song tipsy. Dit is 3FM. Je luistert naar Mark en Mai, dat zijn wij.
1: Hallo.
0: En we hebben ook aan de telefoon, inmiddels al een tijdje, Maaike, want die moet natuurlijk maar wachten tot wij het goede antwoord gaan geven. Maaike, hallo, ben je er nog?
2: Hi, ik ben er nog steeds.
1: Maaike, je hebt bekend iemand gezien. Nog heel even kort je verhaal. Het was 2 jaar geleden in de zomer tijdens je vlucht vanuit Mallorca naar huis. Jij had een raamconflict met een Nederlandse rapper. Hij wilde het raampje omlaag en jij omhoog, maar het was jouw raampje. Hij is bekend van muziek en eind 30 jaar. Het is geen Ronnie Flex of Baas B. En de hint die je gaf was, hij is er maar druk mee om het raampje dicht te doen. Nou, toen je dat zei, Maaike, die hint, kwam er 1 naam ongelooflijk veel binnen. En die gaan we ook gewoon zeggen.
0: Krankzinnig veel binnen, inderdaad.
1: Echt heel veel. Dankjewel voor het app ook allemaal. Ik ga het zeggen. Is het Busy?
2: Ja!
0: Nou, hartstikke goed, zeg.
1: Maar goed, ja, het is toch bizar dat hij gewoon dacht, ik ga steeds van het raampje omlaag doen en jij omhoog.
0: Omlaag.
1: Ja.
0: Nou, dat is weer een andere rapper, denk ik. Wat zei je?
2: Niet een type persoon.
1: Nee? Ja. Was hij voor de rest een beetje aardig? Of,
2: Ja, ik vond hem nogal arrogant overkomen.
0: Ja, als je een hele rij boekt. Vind ik ook een beetje gek, hoor, of zo.
1: Nou ja, als je geld hebt.
0: Ja, maar dan zorg je toch dat die vrienden van je, je personeel moest op een andere rij gaan zitten.
1: Ja.
0: Sorry, hoor. Dus de ultieme manspread. Als je dus gewoon 12 stoelen leeg houdt. Beste Maaike, jij krijgt een prachtig Mark en Mai kokonkleedje.
2: Dankjewel.
1: Ja. Yeah. Je bent een hele slechte verbinding.
0: Ja, wie was de eerste die het goede antwoord doorstuurde, Mai?
1: Zo, dan moet ik even zoeken, hoor. dat was Janne.
0: Janne.
1: Ja.
0: De persoon die als allereerst het goede antwoord doorstuurt, krijgt een persoonlijke naam jingle van mij. En die ga ik nu live inspreken. Ben je er klaar voor?
1: Speciaal voor Janne.
0: Janne. Dat was het. Dat is mooi, hè? Ja, dat is prachtig.
1: Wat een anticlimax.
0: Dat is helemaal geen anticlimax. Dat is de ultieme climax. Dit is gewoon... Janne. Dus bij deze. Oké, Maaike.

0: London Grammar en Strong. Het is dat je nu denkt, ik weet precies wat er nu door het hoofd van u de luisteraar gaat. Dan denk je, ho, wacht even.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ik weet wel hoe dit werkt. Hè? Dan heb je London Grammar en Strong. Dat is echt zo'n verfijnde mooie tune. Dat is een track, dat is eentje, dat noemen ze ook wel een krentje. Een krentje in de pap. Een heel klein, dat je dan bijvoorbeeld als je een pak met hagelslag hebt, maar er zitten schuddebuikjes in. Dan is zeg maar, London Grammar is in het pak hagelslag het schuddebuikje. Lekker. Mooi, mooi. En dan denk je, dan komt er nu natuurlijk gewoon een platte plak met pindakaas. Namelijk Shakira. Of nou, noem eens even een platte plak met pindakaas, muzikaal gezien. Sorry, papi.
1: Ja, onder andere.
0: Ja, of nou zoiets. Maar
1: Martin
0: niks,
1: Garrix.
0: Martin Garrix, ja, met Ed Sheeran nog. Maar niks is minder waar. Want er komt nu weer gewoon een schuddebuikje op de radio. Ja. En dat allemaal in het kader van Koren op de Molen, waarin ik, Mark van der Molen, een liedje draai dat meer stemmig is van de Hauke enorm van.

0: een tractatie.
1: Ik heb nu een liedje en ik ga mijn hand in het vuur douwen. Au. Maar dit is de beste track die de Backstreet Boys ooit hebben gemaakt. Dan zeg je, oh, quit playing games with my heart. Nee, of get down, of larger than life. Nee, allemaal niet. Dit is hun allerbeste nummer, omdat hij zo heerlijk meerstemmig is. En daarom past hij dus ook geweldig in dit radio-onderdeel. En dan hoor ik je nu al echt van, welk is het dan, welk is het dan, welk is het dan, welk is het? Het is deze.
2: Zo.
1: Als ik deze niet minimaal één keer per week draai, dan voel ik mezelf incomplete. En dat is ook de titel van de track. Dit zijn de Backstreet Boys.

0: allerbeste track die de Backstreet Boys ooit hebben gemaakt. Dat is geen mening. Dat is wat we in de volksmond noemen een feit. Ja.
1: Zo meteen. Ja. Liefdallige collega, Jurie Leefdam.
0: Wil je toch een stukje van de live versie even horen?
1: Nee, hoeft niet.
0: Hoor dit.

0: staan ze ook.
1: Een hele oude, hè?
0: Hele oude.
1: Tegenwoordig kunnen ze niet meer zo zingen.
2: Is dat zo?
1: Nee, ze zijn niet zo goed live.
0: Oh.
1: Ik zie jou zo voor een spiegel staan.
2: Ja.
1: Met zo'n witte blouse met net even iets te veel knoopjes open.
2: Ja, witte blouse.
1: En dan even zo'n ventilatortje tegenover je. En dan je dan zo... Ja. Incomplete.
2: Zo'n witte blouse met knoopjes open, maar daaronder helemaal niets.
1: Zometeen.
2: De verlanglijst.
1: Zometeen de verlanglijst van Jury Leeflang.
2: Ja, dat is, ja.
1: Vorige week was de nummer 1. Bent met 3, 2, 1.
2: Ja.
1: Wie is het deze week?
2: Dit is zo'n goed nummer ook die van de Backstreet Boys om het propeller op te doen. Zometeen dus jullie leven. 3FM.
3: Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd

0: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Media Markt korting voor 1799 euro. Media Markt.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan op de files. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en aansluiting met de A10 staat een file van 40 minuten. En dan nog de A27 Breda Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Er is een ongeluk gebeurd. Een kwartier, rij voorzichtig.
2: 3FM.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Omdat onze band onbreekbaar is.
3: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen.

0: beste muziek, gekozen door jou en de rest van Muziekliefhebbend Nederland. Dat is wat de verlanglijst is. De hitlijst die wordt gekozen door jou. Daar gaan we zo meteen aan beginnen. Eerst even nog een kort overzicht van de nummers 3, 2 en 1 van afgelopen week.
1: 3.
0: Somber, My Body Isn't Ready.

0: 2-1. Al een aantal weken op de nummer 1 positie van de verlanglijst dankzij jouw stem. Daarvoor even een kleine shout-out naar Lonneke, Richard, Amy, Michelle, Joris, Stijn, Kimberly, Mart en een hele hoop anderen die dus elke week weer op band hebben gestemd. En er dus ook voor zorgen dat zij de meeste stemmen heeft gekregen. En dus vorige week op nummer 1 terecht kwam. Maar goed, dat was vorige week. Het is een nieuwe zaterdag en dus ook een nieuwe editie van de verlanglijst. Leuk dat je luistert. Dit is de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Alle muziek die je vanaf nu gaat horen is er door jou ingestemd of andere mensen. Heb je nog niet gestemd en lijkt het je leuk om mee te bepalen hoe deze hitlijst klinkt? Ga dan snel naar 3fm.nl en stem op de verlanglijst daar. Wie dat ook heeft gedaan is Bram. Bram, een hele goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ik heb even jouw stemlijst erbij gepakt. Die loopt lekker uiteen qua muziek wel.
1: Ja, klopt. Divers, maar wel lekker, ja.
0: Ik zie Slater staan, daar ben ik zelf heel groot fan van. Ik vind dat echt een hele vette plaat, die dance.
1: Ja, ik ook. Vind ik echt heel tof. En ja, dan kan je niet heel erg blijven zitten eigenlijk.
0: Nee, inderdaad. En dan Shanna Spyro, dat is weer toch wel weer wat anders.
1: Ja, ze gaat de hele andere kant op. Maar ja, ook gewoon een heel lekker nummertje, een lekker plaatje. Ja.
0: En dan staat er ook nog een naam op die nieuw is. Tenminste, voor mij wel. Jamie Raphael.
1: Ja, die volg ik, Jamie Raphael. Het is al een jongen die al een tijdje bezig is. En ik ken hem voor de rest niet of zo. Maar hij is echt hele leuke muziek. En vooral het laatste liedje, de Odd One Out, vind ik echt een heel vrolijk, mooi zomerliedje. Heel poppy eigenlijk. En krijgt eigenlijk niet de aandacht die het verdient.
0: Dat is des te leuker dat je dit ook zegt van, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik vind zijn muziek gewoon heel vet. Ik volg hem. En hoe ben jij op zijn pad terechtgekomen qua muziek?
1: Ja, nou ja, zoals je net zei al zei, van ik hou van heel veel diverse muziek. Dus ik luister ook veel naar muziek. En toevallig kwam deze ook op mijn pad. En toen die is blijven hangen eigenlijk. En of tenminste had eerdere nummers uit, maar die zijn blijven hangen. En dit nummer heb ik dan weer pas afgespeeld. En toen dacht ik van, oh, dit is echt een heel goed nummer. Heb je pas uitgebracht. En ik kan het echt iedereen aanraden om naar dat nummer te luisteren.
0: En voor mensen die het kennen, hoe klinkt dat? Wat voor muziekstijl is het?
1: Ja, het is... hij zingt ook Spaans-talige muziek, maar dit is vooral Engels. En dit is vooral een heel vrolijk, een beetje poppy-achtig nummer wel. Dus je moet er wel van houden, maar ook wel goed danceable. En een hele mooie stevige tekst staat erin eigenlijk.
0: Nou Bram, wat een fantastische omschrijving. En het mooie is, ik kan alvast verklappen, je gaat hem zo meteen al horen op nummer 38, want hij is nieuw binnengekomen.
1: Oh, wat goed zeg jij. Wat gaaf.
0: Dus hou hem lekker op 3FM, hou hem hard en luister. Luister.
1: Gaan doen.
0: Luister, op nummer 38 staat die Jamie Raphael, is de eerste nieuwe binnenkomer. Dus na die prachtige omschrijving net van Bram al kun je dus gelijk al horen hoe dat

talent van eigen bodem. Het leuke is, ik sprak net Bram en die had hem ook op zijn stemlijst staan. En nou ja, met succes, de hele fanbase van Jamie Raphael heeft hem op de vrije keuze van de stemlijst gezet. En dat is dus, dat heeft uitgepakt dat hij is binnengekomen, nummer 38. Een nieuwe naam van Nederland, uit Nederland komt hij. Jamie Raphael en Odd One Out. Als je gaat stemmen kun je dus ook een vrije keuze vullen. En nou ja, als je genoeg stemmen krijgt, dan kom je in de verlanglijst. Dat is de essentie van deze hele lijst eigenlijk. Hoe meer stemmen een plaat krijgt, des te hoger die komt op de lijst. En dat stemmen kun je doen op 3FM.nl. Maar er zit ook wel een keerzijde aan. Het kan leuk zijn dat je een paar stemmen krijgt. Maar ja, heb je er niet genoeg, dan kom je überhaupt niet op de lijst. En zo werkt dus ook het hele principe van dat er nieuwe muziek binnenkomt. Krijg je te weinig stemmen, val je van de lijst af. En dan is er altijd alweer een plaat die dus genoeg stemmen krijgt en die er dan dus opkomt. Een soort wisselwerking dus. Goed, wat ik naartoe wil is een aantal platen die deze week niet hebben gehaald. Het zijn er maar liefst 5. Het zijn deze die je niet meer gaat horen op de verlanglijst. Boda Boys en Blindsided na 7 weken. Superstar van Roxy Dekker, 4 weken. Gracie Abrams en Look at My Life. Van de hand at You, na 6 weken.

van deze week. Ella Langley en Choose in Texas. Is een naam die in Nederland nog niet zo heel erg bekend is. Ella Langley. Maar waar ze vandaan komt. De Verenigde Staten is ze een enorm populaire countryzangeres. En deze gaat dus extra hard daar. Ze scoort al hit na hit. Maar die Choose in Texas die gaat hartstikke goed. En dus ook in Nederland. Emma heeft gestemd op Ella Langley. En die zegt erbij: ik was met mijn ouders op visite bij mijn oom in Oklahoma City. En het enige wat we hoorden op de radio, in de winkels, in de cafés, de restaurants, was dit liedje. Voor mij dus een extra leuke herinnering en daarom erop gestemd. En het blijft dus nu ook niet meer binnen de Amerikaanse landsgrenzen. Want inmiddels gaat die Choose in Texas ook in Nederland lekker. Want ze komt nieuw binnen op nummer 36 van de verlanglijst. Gaan we verder met een track die vorige week ook nieuw binnen.

0: Otto op nummer 31 van de verlanglijst met Jamaican. Zakken een paar plekken van 24 vorige week naar deze week 31 dus. Heeft in ieder geval niet gelegen aan Mike, Jeroen, Bo, Adrienne en Lot, want die hebben erop gestemd. We gaan door met nummer 30 en daar staat een nieuwe binnenkomer. Het is Martin Garrix samen met U2. Dat klinkt misschien op het eerste gehoor als een beetje een gekke combinatie. Maar niets is minder waar. Eerder hebben ze natuurlijk al de officiële tune van het EK voetbal gemaakt. Maar er zijn ook tracks van Martin Garrix waarvoor Bono de tekst heeft geschreven. En andersom. Tracks van U2 die Martin Garrix heeft geproduceerd. Er zijn dus toch wel maten en collega's die graag samenwerken. En dat hebben ze nu dus ook weer zo gedaan. Hun nieuwe samenwerking heet Fireflies en komt nieuw binnen op nummer 30 van de verlanglijst.
1: Op de verlanglijst.

Olivia Dean, Rain Me In op nummer 29. We zijn aangekomen bij wederom een nieuwe binnenkomer. We zijn hartstikke veel dat eerste uur, al 4 van de 5. Dit is nummer 4 dan. Mus Daarmee, die naam klinkt je misschien al een beetje bekend in de oren, want ze won 2 weken geleden 3FM Trending Talent. De talentenjacht waarin we online op zoek gingen naar het muzikale talent van de toekomst. Ze had een prachtig optreden in de 3FM Livebox bij Andres en maakt flinke stappen, want ze komt dus nu ook nieuw binnen op de verlanglijst. Heel veel stemmen vergaard. Mus Daarmee op nummer 27 met Dat Jij Mij Vindt.

daarmee. 3FM Trading Talent. Nieuw binnenkomen nummer 27 van de verlanglijst. Dat jij mij vindt. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we verder met de lijst. Dat is dan nummer 26. En die verklap ik alvast. Dat is deze. Van Somber staat op 26. Verder tellen we lekker door richting die nummer 1 natuurlijk. De plaat met de meeste stemmen.

0: Creator. Lord. Summer. Turnstile. Major Lazer. Anton. Parcels. Lowlands. Luister vanaf maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.
0: Lowlands Madonna! 3FM.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De verlanglijst gaat zometeen verder bij nummer 26, Sander. En nummer 25, die verklap ik nog niet. Eerst het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

de rest van muziekliefhebbend Nederland. Dat is precies waar de verlanglijst om draait. Liefde voor muziek, passie voor muziek. Heb jij een gevoel bij muziek? Nou, dan ga dan gauw naar 3fm.nl en stem op je favoriete platen. Het is heel eenvoudig, als je daarheen gaat kun je gewoon aanvinken wat de allerbeste zijn. Druk op verzenden en dan maak je ook nog eens kans op de Limited Edition 3FM verlanglijst Bluetooth speaker. Die wordt maar één keer weggegeven en dat is tegen het einde van dit programma. Oftewel vlak voor de nummer 1. Wil je dus kans maken op zo'n Bluetooth speaker? En geloof me, dat wil jij. Hij is klein van formaat, maar groots in geluid en spatwaterdicht, wat ook handig is in Nederland. Ga dan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. En luister lekker verder om te horen wie er vandaag op nummer 1 staat, wie de meeste stemmen heeft gekregen. Al een aantal weken op reis had Bente met 3-2-1, maar of dat nog steeds zo is, dat hoor je dus iets voor 7. Ondertussen verder met de man die onverwoestbaar lijkt te zijn. Alex Warren, zijn track Fever Dream, gaat de 21ste week in en is daarmee de op één na langste plaat die op de verlanglijst staat op dit moment. En zo af en toe stijgt hij ook gewoon nog een keertje. Twee plekken deze week, van 26 naar 24, is onder andere te danken door de stemmen van Mary, Lisanne, Koen, Tim, Suzanne, Mark, Lola en een hele hoop anderen, want zij hebben er allemaal op gestemd. Op 24 staat Alex Warren met Fever Dream.

nummer 22. Stijgt 5 plekjes ten opzichte van vorige week. Hartstikke keurig. Laten we eerlijk zijn, het is een lange plaat, maar hij is ook zo steengoed. Eindelijk gewoon een beetje hardheid. Zo kun je het al zeggen.

binnenkomen. Op nummer 22. Stijgt 5 plekjes ten opzichte van vorige week. Hartstikke keurig. Laten we eerlijk zijn, het is een lange plaat, maar hij is ook zo steengoed. Eindelijk gewoon een beetje hardheid. Zo kun je het al zeggen. Niet in de lift, maar ook niet gezakt deze week zijn Martin Garrix en Ed Sheeran.

nummer 22. Stijgt 5 plekjes ten opzichte van vorige week. Hartstikke keurig. Laten we eerlijk zijn, het is een lange plaat, maar hij is ook zo steengoed. Eindelijk gewoon een beetje hardheid. Zo kun je het al zeggen. Niet in de lift, maar ook niet gezakt deze week zijn Martin Garrix en Ed Sheeran. Die blijven net als vorige week staan op nummer 21 met Repeat It. Onder andere Jesse heeft erop gestemd en zegt over de plaat: geweldige track, ik luister hem veel tijdens het hardlopen en in de gym. Niet alleen Jesse heeft erop gestemd natuurlijk. Je moet een hoofdstemmen krijgen om op nummer 21 te komen. Even een paar namen, een paar kleine shout-outs. Is je naam Merel, Floris, Barend, Linde, Geert of Suus? Gefeliciteerd, dit is jouw plaat. Op nummer 21, Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.

Teddy Swims en Break Up in Reverse op 3FM. Elke grote artiest begint natuurlijk ergens. En de meeste die breken ook niet door als ze nog heel erg jong zijn. En dan is er dus een leven voordat een wereldster een wereldster is. Om even een paar te noemen. Elton John die was kantoorassistent bij een muziekuitgeverij. Madonna die werkte bij de Dunkin' Donuts. Lady Gaga was serveerster in een bar op Times Square. Shania Twain die werkte bij de McDonald's. En die zong dan in het weekend in een hotel voordat ze doorbrak. Dolly Parton die werkte in een wasmachinefabriek. En Cameron Whitcomb, die gaat door op nummer 19. Die werkte toen hij 19 jaar was als pijplijnmedewerker in British Columbia. En in zijn vrije tijd nam hij dan dus van karaoke-video's op die hij op Reddit zette. En dat groeide in 4 jaar uit tot de wereldster die hij nu is geworden. Hij begon op 19-jarige leeftijd en hij staat nu op nummer 19 van de verlanglijst. Met zijn nieuwste, dit is Kingdom of Fear.

0: Phoebe Bridgers. Op nummer 18 van de verlanglijst met Lost Boys. Deze hele lijst valt in staat bij de mensen die stemmen. Hoe meer mensen stemmen, hoe democratischer de lijst wordt. Dus heb je nog niet gestemd, doe dat op 3fm.nl. Ga even naar verlanglijst en vink daar aan wat de allerbeste plaatsen zijn volgens jou. Heeft Jenny ook gedaan? Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk je even te spreken op deze lekkere zaterdag.
1: Ja.
0: Ik hou een beetje in het midden, want het is hier in Hilversum bewolkt. Ik weet niet hoe het bij jou is, Jenny.
1: Schitterend weer.
0: Ach, genieten.
1: Ja.
0: Hey, ik heb je ook aan de telefoon omdat jij hebt gestemd op de verlanglijst. Sterker nog, daarvoor ben ik je eigenlijk, want jij bent dus een muziekliefhebber.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zie op jou
1: heel graag muziek.
0: Ik zie op jouw lijst ook die Nothing But Thieves staan, die Stray Dogs. Wat vind je daar zo goed aan?
1: Ja, gewoon een heerlijk nummer. Lekker om naar te luisteren en op te werken. Heerlijk als je het huishouden doet.
0: Ja, dan kun je wel goed op doorwerken, hè? Al die flinke gitaren.
1: Ja.
0: Hey, dan ook de nummer 1 die het al wekenlang vol weet te houden. Bente met 3-2-1 en de plaat die op nummer 17 staat. Harry Styles met American Girls. Wat vind jij zo goed aan Harry Styles? Wat is die magie van hem voor jou?
1: Ik moet zeggen dat dat wel mijn favoriete nummer 1 is, eigenlijk.
0: Oké, okay, nou dat is mooi. Vertel.
1: Maar ooit door mijn dochter is dat begonnen.
0: Ja.
1: Toen ze 16 was, mocht ze voor het eerst naar concert van Harry Styles 4 jaar geleden. En toen ben ik met haar meegegaan, omdat zij gewoon nog te jong was om alleen te gaan. En wat een entertainer is dat, zeg.
0: Toen was je om. Toen dacht je, dit is ook van mij aan het worden nu.
1: Ik heb tegen haar gezegd, als er ooit weer een concert wordt, gaan we weer samen heen. En we zijn dus dit jaar ook samen geweest.
0: Ik wilde het al vragen, van zijn jullie dan dit jaar ook geweest? Maar dat is ook gewoon gebeurd. Wat heerlijk om te horen, Jenny. Ja. Wat leuk. Wat een leuke, bijna een traditie dan. Hè? Na 2 keer kun je het al bijna een traditie noemen.
1: Ja, nou ja, hij is echt zo goed. Hij staat zo te entertainen op het podium. En hij straalt gewoon echt zelf plezier uit.
0: Kijk eens aan.
1: En daar hou ik van, dat iemand muziek maakt.
0: Met recht dus jouw stem verdient. En jij zegt ook, wat mij betreft zou hij ook op nummer 1 moeten komen staan.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, een aantal weken geleden was het zo. Maar ja, ik zou zeggen, blijf stemmen. Ja. En wie weet, klimt hij dan wel weer omhoog. Hè? Want zo werkt het ook. Hoe meer stemmen die krijgt, hoe hoger die komt.
1: Zeker.
0: Ik ga voor je draaien, Jenny. Het is Harry Styles. En American Girls op nummer 17 van de verlanglijst. En nog een hele fijne zaterdagmiddag dan, hè?
1: Dankjewel.

tekst is daarop gebaseerd. Ricky, die frontvrouw van Rondé, die wilde een track schrijven over een vrouw die zich voor niets of niemand aanpast. En ze zegt er zelf over: wanneer een man denkt onsterfelijk te zijn, komt hij er bij deze vrouw achter dat hij een sterveling is. Ze plaat met een knipoog. Rennen en verstoppen heeft geen zin. Je moet haar aan den lijve ondervinden. Op nummer 15 van deze week, Rondé en Oh My God.

0: Roxanne Hazen.
1: En tranen in de giftshop op nummer 14 van de verlanglijst. Zometeen na het nieuws van 6 uur gaan we verder. Eerst gaan we nog even terug in de tijd. Inmiddels bestaat de verlanglijst bijna 4 jaar. Er is al een aardig archief opgebouwd, want elke week wordt de lijst uitgezonden. Dus elke week ook weer nieuw materiaal voor in dat hele grote archief van de verlanglijst. Daarom leuk om elke week even terug te blikken naar een voormalig nummer 1. Dit is de nummer 1 van 2023. Voor mijn gevoel was deze plaat nog niet 3 jaar oud, maar dat is hij wel gewoon. En ik durf ook wel te stellen dat dit de grote zomerhit was van 2023. Ga je vandaag, als je in Amsterdam bent, ook zeker voorbij horen komen op de Pride in Amsterdam. Het is die tune van Troye Sivan met Rush.

0: Groningse Lowlands Live Show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.
1: Lowlands
0: Madonna! BFM.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowel

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All en de rest van natuurlijk van de belangrijkste top nummer 1. Na het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de boterparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig.

wacht even hoor. Roen, Ron, Kirsten, Iris. Als je dat eens nou achter elkaar moet zeggen, drie keer probeer het thuis maar eens eventjes. Goed, we gaan verder. We staan op het punt om aan de top 10 te beginnen. Maar voordat zover is, wil ik eerst nog...

Die is geschreven door niemand minder dan Ed Sheeran. En als je dat eenmaal weet, dan kun je het ook niet meer onthoren. Even kijken, benieuwd wat je ervan vindt. De nieuwe van Cat's Eye, die heet Animal. En is 3FM meegeheet deze week. 3FM.

beetje kan raden dat hij er volgende week in zal staan. Zal vast veel stemmen krijgen, die Cats Hype-plaat. Goedenavond, je luistert dus naar de Verlanglijst. Dat is de meest democratische hitlijst van heel Nederland. Want dit is de enige hitlijst die helemaal wordt bepaald door jou. Hoe? Nou, dat kun je doen door te gaan naar 3fm.nl of via de NPO Luister-app. Daar kun je op de stemknop klikken van de Verlanglijst. Vul daar de stemlijst in, druk op verzenden en dan heb je gestemd. En als je ook even je telefoonnummer invult, dat is een belangrijk vereiste, dan maak je ook nog eens kans op de Limited Edition 3FM Bluetooth Verlanglijstspeaker. Dat is deze. Het enige wat je daardoor voor hoeft te doen is gaan stemmen op je favoriete muziek. Daarmee zorg je er ook nog eens voor dat je favoriete artiest nog vaker te horen zijn op de radio. Stem dus op 3FM.nl, want de plaat met de meeste stemmen, die wordt de nummer 1. Nou, vorige week en al een aantal weken op rij is dat Bente met 3-2-1. En iets voor 7 hoor je of dat nog steeds zo is of dat er misschien een nieuwe nummer 1 is. Voor nu gaan we verder bij nummer 10, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Onder andere Bram heeft erop gestemd, dus zegt erbij, vindt vrijwel alles van Taylor Swift helemaal niks. Maar dit kan ik echt waarderen. Leuk liedje.

Op nummer 9 van de verlanglijst, Olivia Rodrigo, Stupid Song. En je hoort het al, gaan met 3FM naar Lowlands. Vanaf morgen worden de tickets weggegeven voor een van de grootste festivals van het jaar. Lowlands, over een paar weken is dat zover. Om dan de zomer daar te zien, Lord, IJsland en een hele hoop andere artiesten. En jij maakt dus kans op tickets. Dat doe je door te luisteren naar 3FM. Dat is sowieso altijd een tip, hè. Hou je van muziek, luister dan gewoon naar 3FM. Zo simpel is het. Maar luister en let vooral goed op vanaf morgenavond bij de avondshow met Andres. Hij geeft namelijk tickets weg. Hoor je 3FM ticketalarm, dan maak je kans door te sturen via de app jouw luisterapp waarom jij naar Lowlands zou moeten gaan. Dus bedenk alvast een goed verhaal. Even een goed, sterk verhaal. Zet hem alvast in je notities. Luister morgen naar de avondshow met Andres en stuur dan gelijk, als je dat alarm hoort, dat verhaal door via de app jouw luisterapp. Dat niet alleen, hij gaat zich ook lekker toespitsen richting Lowlands. Ze zijn allemaal voormalige registraties, zoals ze dat noemen. Oftewel, gewoon een uur lang hoor je een set van een artiest die heeft opgetreden. Billie Eilish bijvoorbeeld, de opposite, Seth. Gaan allemaal voorbij komen in de avondshow met Andres. Luister dus vanaf morgen en maak kans op die ticket. Gaan we ondertussen verder met de verlanglijst. Waar deze artiest gedraaid wordt en die ook op Lowlands te vinden is over een paar weken. Sambor op nummer 8, dit is My Body Isn't Ready.

keer per week dus, dat bedoel ik te zeggen. En zometeen gaat hier weggegeven worden. Het is een speaker die heerlijk mee kan naar elk festival weer toe. Gaat leuk voor op de camping, maar ook gewoon als je naar het strand gaat. Als je in de tuin zit, als je aan het koken bent. Hij kan overal mee naartoe. Hij kan zelfs naast de douche staan, want hij spat waterdicht. De enige manier om die limited edition verlanglijst speaker te winnen is door te gaan stemmen op 3fm.nl of via de NPO Luister app als je klikt op verlanglijst. Belangrijk is wel, ik reik het natuurlijk graag persoonlijk aan je uit, zet je even aan, vind ik, dat je ook gebeld mag worden. Rustig maar, ik ga je verder niet stalken. Ik wil je alleen maar blij maken met de speaker. Dus ga stemmen op 3fm.nl/verlanglijst. En vink even aan dat je gebeld mag worden. En wie weet heb ik jou dan straks aan de telefoon. En ben jij die verlanglijstspeaker. Gaan we ondertussen verder met zometeen op nummer 5 Bruno Mars. Maar eerst nog Shakira en Burna Boy. Die op 6.

0: eerste daler. Stien en Asker en de Wolf. 11 plekken gezakt met 7 Sound van 12 naar 23. En het aantal Nederlanders wat is vertegenwoordigd, of Nederlandse acts, 17 stuks. De provincie er nog waar het meest is gestemd, woon je Noord-Brabant, kun je nu de hele week zeggen, ja, wij zijn het meest actief in de verlanglijst, want Noord-Brabant heeft het meeste gestemd deze week. Het allemaal te komen, om te komen tot een top 3 die je zo gaat horen, maar eerst nog even een kort overzicht van de nummers 10 tot en met 4.
1: 10.
0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
2: I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you.
1: 9.
0: Stupid Song van Olivia Rodrigo. Somber, my body isn't ready. De laatste zomer van Sef.
3: Deze zomer is de laatste.
0: Zes. Shakira en Burna Boy, Die Die. All My Soul van Bruno Mars.
1: Vier.
0: Jet van der Steen en Goed Genoeg.
4: Is het goed?
0: Je maakt nog heel even kansen op de Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Die kun je alleen maar winnen door nu nog even te gaan stemmen op 3fm.nl/verlanglijst of via de NPO Luister app als je op verlanglijst klikt. Alleen zo maak je kansen op die speaker en wie weet spreek ik je dan zo meteen. Gaan we eerst beginnen aan je top 3. Marcel heeft gestemd op de nummer 3 en zegt erbij: blijf de beste band van dit moment. Mijn stem krijgen ze altijd. Hij heeft het over Nothing But Thieves. Deze week te vinden op nummer 3 van de

0: fan van deze groep?
1: Ja, zeker wel.
0: Heb je ze wel eens live gezien dan ook?
1: Ja, één keertje. Ik denk 3 of 4 jaar geleden op Lowlands.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, was super vet.
0: Ja, en nu zijn ze dus ook weer bij elkaar, echt officieel ook. Er is er ook nieuwe muziek, dus het is ook zo'n act waarvan je kan zeggen... nou, de kans zit er dik in dat je die ook binnenkort nog wel een keertje gaat zien.
1: Ja, het zou leuk zijn.
0: Hey Amy, laten we niet te lang daarover doen. Ik wil je als eerst feliciteren met de Bluetooth speaker.
1: Woehoe!
0: Die win jij en je mag ook nog eens de nummer 1 aankondigen. Dus ik geef het podium aan jou. Ga je gang.
1: Dit zijn de Opposites met Feestje op mijn graf.
2: Zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou.
3: Daar mag je begraven op de dansvloer.
2: En dit is de nummer 1 van de verlanglijst. Feestje op mijn graf. De Opposites.

0: Lowlands Live Show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.
3: Lowlands
0: Madonna! 3FM.
4: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus.
15: Wow.
14: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
17: Manutan, Manutan.
16: Bestel op manutan.nl.
18: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Slater, 21 Pilots en Lana Del Rey. Maar eerst nieuws van de 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France PAM is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.

0: Dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: 3 FM.
2: Een hele goede zaterdagavond voor je, de allerbeste playlist om je weekend mee te vieren. Ik trap af met niemand minder dan Robin, Dancing on My Own.

fijn dat je erbij bent deze 1 augustus 2026. Ik weet dat ik een beetje clichématig klink als ik zeg... Is juli nu al voorbij gegaan? Ik vond het echt een 1 keer knipperen met mijn ogen. En een nieuwe maand is begonnen met heerlijke zomerse temperaturen. Waarvan ik natuurlijk hoop dat je er nog van aan het genieten bent. Hebt kunnen genieten. Of stel, je bent nog aan het beuken op werk. Je staat nog in de keuken. Je zit in de auto. Dan ga ik zorgen voor de allerbeste soundtrack. Dat beloof ik bij deze. Om je dag, je avond... goed mee vooruit te krijgen. Even lekker wat energie. Heel veel nieuwe releases natuurlijk voor je. Ik dacht nooit dat het moment... dat klinkt misschien een beetje zuur... maar ik ben heel enthousiast over een track van Swedish House Mafia. En ik dacht eigenlijk nooit dat het moment nog zou komen. Maar wat zij nu hebben gedaan, vind ik heel erg vet. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. Want eerst wil ik het liedje van je draaien... wat al weken, maanden het beste is wat je kan overkomen... Ja, dat is gewoon de meest brede zin, maar die meen ik vanuit mijn hele lichaam, mijn hele hart. Want begin dit jaar kwam het nieuwe album van Slater uit. Ze staat ermee in oktober in Nederland, in Paradiso. Stond ook al op Coachella. En ondertussen is ze gewoon de wereld aan het veroveren. En dat mag wel, want als je hoort hoe zij deze plaat bijvoorbeeld geproduceerd heeft... deze intro, de synths, iedere laag die erbij komt... de bas... Test die speakers even goed. Test die koptelefoon. En die zang maakt je helemaal lijp. In de meest positieve zin van het woord. Maak kennis met Slater.

muziek van 21 Pilots op 3FM, Dragpath. En ik liet je ook Slater horen, de vrouw waar ik gigantisch fan van ben. En hopelijk jij nu ook. En als ik je nog een beetje moet overtuigen, gisteren trad zij op Lollapalooza, een heel groot festival. En toen klonk het live zo.

0: maandag naar 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands.

Lana Del Rey, Doing Time, ook nog Moving to the Sun op 3FM. Ja, de zomervakantie is het perfecte moment om nieuwe dingen uit te proberen. Dat we het ook Fred again hebben gedacht. Hij reisde deze week af naar Mexico-stad om zich daar 51 uur op te sluiten in de studio, samen met het Mexicaanse trio Latin Mafia. En op een, jawel, non-stop 51 uur durende livestream maakten ze samen een mixtape en die klinkt zo.

Die mixtape speelden ze diezelfde avond dat hij af was voor zo'n 20.000 fans in een concert in Mexico-stad. Was 48 uur van tevoren aangekondigd, maar zoals je dat hebt bij Fred Again, toch helemaal uitverkocht. Zometeen ga ik ook je Rhythmix voor je draaien. Eerst dus Fred Again.

met Eurythmics, Sweet Dreams. Ook Fred Again, A Jungle. Oké, okay, Natalie Portman, Olivia Rodrigo en zelfs Charlie XCX... allemaal kropen ze in de rol van Sally.

maar die tijd is voorbij. Daar stopt hij mee, niet omdat het niet meer werkt, maar omdat hij zo'n goed gevoel heeft over zijn nieuwe album, dat hij die truc helemaal niet meer nodig heeft om nieuwe mensen te trekken. Überhaupt om nog mensen te trekken, want zaterdag, vrijdag, aanstaande vrijdag, komt hij met een nieuw album. En dit is het eerste voorproefje van die nieuwe plaat.

samen met Ronnie Flex en Frenna Populair. Het is de zaterdagavond, bijna kort voor 8. Fijn dat je luistert naar 3FM. Iedere zaterdag en zondagavond hoor je mij, Vera, met Vera on Track. En waarom dat eigenlijk Wij van WC Eend het beste is in het weekend, misschien wel perfect past in je weekend, is dat er natuurlijk op vrijdag, voornamelijk vrijdag, andere dagen van de week ook, maar heel veel, 99% van de nieuwe muziek komt tegenwoordig uit op vrijdag. En ik kan me voorstellen dat je misschien gisterochtend je favoriete streaming-app hebt geopend en denkt, god, de hele lijst is vol. Ik moet het even door gaan ploegen. Er is zoveel, ik zie even door de boom het bos niet meer. Dat is toch een beetje waar je deze service, dit programma, voor kan inzetten. Ik pik er even wat dingen voor je uit die je gehoord moet hebben. En dit is afgelopen week gereleased door Swedish House Mafia. Samen met de fantastische, fantastische zangeres Licky Lee, die echt een prachtig en heel uniek stemgeluid heeft. Je herkent het meteen als je weet wie het is. Die zang is echt prachtig. Ze hebben een hele sikke productie gemaakt en ik zat net even door de credits te kijken. Ik had het al eerder over Fred again en zelfs hij heeft meegewerkt aan deze banger. Happiness is so

Sam Fender, People Watching. En ik liet je ook nieuwe muziek horen van Swedish House Mafia samen met Licky Lee. 3FM Vera on track met de vrouw die 2 en 3 december in de Avonds live staat. Bieber Doobie, Sun Has Set.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
1: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
0: Dat zeg ik.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Aanbieding in zicht! Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
4: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op Quantum.nl.
5: 3FM. Muziek van Olivia Rodrigo, Harry Styles en Jungle. Maar eerst het nieuws van 8 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.
7: 3FM.
8: Ster. Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elk

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: 3FM NTR Vera Simons.
3: Hoi met mij! Nieuwe muziek van Charlie XCX, een live track van Fuckers, Oasis, Harry Styles, eerst Oscar and the Wolf.

Update van Olivia Rodrigo. Vera. Ik hoop dat je een hele goede zaterdagavond hebt en het genieten bent van een lekker weekend, of dat nou werkend of vrij is. Ik ben zelf ook een beetje nog aan het bijkomen van mijn slaaptekort. Het is namelijk Pride in Amsterdam en het is zelfs World Pride. Sinds 10 jaar, geloof ik, is dat ieder jaar in een andere hoofdstad ergens ter wereld. En dit jaar is dat dus in Amsterdam. Het is ontzettend druk in de stad. Ik mocht gisteren ook draaien op een feestje waar ik als rat verkleed heb opgetreden bij Merel. Dus ja, mijn weekend kan eigenlijk al helemaal niet meer stuk. Maar om te zorgen dat jij zelf ook een beetje in die goede, liefdevolle en natuurlijk gewoon dansende zaterdagavond-vibes komt, heb ik straks een mix voor je die helemaal in de teken staat van Pride Anthems Classics. Maar vooral heel veel nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe remix van Madonna. Ik ga Rami draaien, Lady Gaga met Doechii, Christine and the Queens, Chappell Roan en nog veel meer. Eerst nieuwe muziek van favoriete ally Charlie XCX. Vorige week bracht ze haar vervolg uit op de Brad Summer van 3 jaar geleden. Music, fashion, film.

0: En dan nog die vogeltjes zo op de achtergrond. Frank Ocean, Pink and White. Even snel tellen. Nog maar 19 dagen.
1: Ga met BFM
2: naar Lowlands.
0: Oké, dit is echt zo sick. Ja, ieder jaar komt het enthousiasme weer en wordt alleen maar groter. Ik ga zelfs sinds 2010 eigenlijk ieder jaar wel naar Lowlands. En dit jaar 21, 22 en 23 augustus in Biddinghuizen.

veel meer artiesten tijdens Lowlands 2026. En het mooie is, vanaf komende maandag maak je iedere avond op 3FM kans op 2 tickets voor misschien wel het mooiste weekend van het jaar. Wat je daarvoor moet doen is 3FM luisteren natuurlijk. Elke avond tussen 7 en 10 naar mijn collega Andres. En zorgen dat je de NPO Luister-app gedownload hebt. Want hoor je 3FM ticketalarm gaan, app dan zo snel mogelijk naar de studio. Waarom jij naar Lowlands moet. Met dus een plus 1. En wie weet ben je erbij. Vanaf maandagavond dus kans op tickets voor Lowlands hier op 3FM. En ik wil graag alvast iets aan je tippen als je er dus lekker heen gaat om live te gaan checken. Want een van de artiesten die je daar kunt gaan zien

geleden stonden ze nog gewoon hier in de 3FM Livebox. En van die sessie, live muziek van Fuckers, hoor je nu op 3FM Bon Bon Live.

Met shows in onder andere het stadion van Manchester, die ze vorig jaar oversloegen doordat het toen gerenoveerd werd. En dus ook de rest van Europa wordt genoemd. 3FM houdt je op de hoogte. Zet je radio even wat harder om mee te blerren, zou ik zeggen. Don't Look

in Mexico stad. Vorige week speelde hij nog 3 shows in Sao Paulo. En daar stond deze band Fuckers in zijn voorprogramma. En het goede nieuws voor jou is dat je ze over 3 weken

live muziek gesproken. De geruchten worden steeds groter dat de broertjes Gallagher van Oasis natuurlijk volgend jaar naar Europa komen. Ja, vorig jaar speelden ze nog 36 shows in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tijdens de reunietour. Met heel veel mannen die daar voor het eerst moesten huilen. Heel mooi om te zien. Maar het gerucht gaat dat ze volgend jaar nog een

in Nederland. En op de radio hoor je natuurlijk Jungle, Someday Somewhere. Ook Oasis, Don't Look Back in A. Vera on track. On track voor een soundtrack voor deze zomerse zaterdagavond. De vraag is heel simpel. Ik stel hem gewoon heel direct aan jou. Welk liedje past het allerbeste bij dit moment? De zon schijnt nog, het is nog lekker zo'n zomeravondje. Zeker niet te koud. En of je nu vrij bent, aan het genieten bent van een vrije zaterdagavond, aan het werk, onderweg, dat maakt me helemaal niet uit. Het gaat gewoon om die track die jij graag zometeen wil horen op 3FM. Pak de NPO Luister-app erbij, als je dat nog niet gedaan hebt, gratis te downloaden. Ga naar 3FM en stuur een berichtje naar de studio. Met de simpele inhoud, het lied dat u graag horen wil. Gooi er wat gezellig emoji bij en ik lees het sowieso. Dus kom maar door, genres maken niet uit. Het liedje waarvan jij zegt, dit maakt mijn zaterdagavond compleet. Misschien wel deze.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: In de nieuwe Pwn-serie Boven Sloters leidt de dood van een Brabantse onderwereldbaas tot een harde strijd om de macht.
6: Wat is dat geld?
5: Stream de crime-comedy Boven Sloters. Nu alleen op NPO Start.
7: En dan denk ik aan Brabant.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: 3FM. Zometeen de Pride 2026 mix met je favoriete anthems. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije was mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens de deskundigen is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Lesbian of the Year van The Beaches op 3FM. En je hoort ook Bronski Beat, Small Town Boy, in de Veron-track Pride 2026 edits.
1: No matter what, no matter what.

0: Lesbian of the Year van The Beaches op 3FM. En je hoort ook Bronski Beat, Small Town Boy, in de Veerantrack Pride 2026 edits.
1: No matter what, no matter what.

0: Lesbian of the Year van The Beaches op 3FM. En je hoort ook Bronski Beat, Small Town Boy, in de Veron Track Pride 2026 edits.
1: No matter what, no matter what.

0: 3FM.
1: Kunnen ze wie je bent, houden van wie jij wilt, is toch wel normaal? En het is helaas niet vanzelfsprekend. Ook hier in Nederland. Maar daarom zijn we hier met elkaar. Voor vrijheid, voor gelijkwaardigheid, voor respect. Ik wens jullie een geweldige dagen. Hou elkaar vast. Steun elkaar. En geniet ervan.

De meiden zijn alles voor mij. En als iemand vraagt, maar hey, wie ben jij? Boeien. Doe toch chill. Rustig.

0: CeraVeesje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken... Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
6: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed.

0: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
1: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: 3FM. Hele goede zaterdagavond. Alle vetste nieuwe muziek staat voor je klaar met zometeen onder andere de nieuwste van Kitschkrieg.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Het komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden.
4: 3FM.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl

0: Tour. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom

0: altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: 3FM. Sebastiaan Hoekhuizen.
5: Oké. Wat een lijst staat er weer voor je klaar. Zometeen Jet van der Steen, goed genoeg. Nieuws komt eraan met Uprising, Napasa, Too Cool to be Careless.

0: Boys and Uprising. Je kent die gigantische virale Duitse track wel. Goed genoeg. Zometeen, nu al, een nieuwe versie daarvan. Eerst...
1: 3FM, vooraan.
0: Een beetje de Nederlandse variant van die track. Een van de allernieuwste van Jet van der Steen, 3FM Talent. En ze komt de belofte waar.

0: Mr. Know-It-All.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Bijzonder goede avond. Sebastian hier op 3FM tot aan 1 uur met de allerfijnste nieuwe muziek voor je. Ik heb nu een track die is niet helemaal nieuw, maar heeft een nieuwe jas gekregen. Het is immers zomer. Ja, dan moet je af en toe een nieuwe zomerjas halen. Het is een Duitse track die ongekend viral gaat. De afgelopen, wat is het, 2 maanden eigenlijk al. Good Genug van Kitsch Krieg. Is natuurlijk wel een beetje een meme track. Een beetje te viral als in... Ik heb nooit echt de behoefte gehad om die track te draaien op de radio. Maar dat nieuwe zomerjasje dat hij heeft gekregen, dat heeft hem een soort van... ja, geldigheid gegeven of zo. Een soort credibility waarvan ik denk... nu vind ik het eigenlijk wel een interessante track geworden. Want de man achter deze rammers... When it's shut down, that's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Hey. Fashion week and it's shut down. Went to the show, sitting in the front row in a black tracksuit and it's shut down. En mocht je heel veel FIFA, EAFC hebben gespeeld... ken je deze twee ook sowieso.

erbij gekomen op Good Genoeg. En dat geeft hem net dat Londense harde cachetje eigenlijk. Het is een veel interessantere en bijzondere track geworden door die bijdrage van Skepta. En ik wil hem heel graag aan je laten horen. De nieuwe versie van Good Genoeg van

0: Sebastiaan.
1: Er is een nieuwe plaat uit, dus hoog tijd om even bij te kletsen met Lenny Monsoon.
2: Goedenavond.
1: Het is alweer een flinke tijd geleden volgens mij dat wij elkaar hebben gesproken. Alles lekker?
2: Ja, zo lang geleden. Ja. Ik denk misschien wel de eerste keer dit jaar zelfs.
1: Dat weet ik in ieder geval zeker. Goed om even in ieder geval weer bij te kletsen.
2: Zeker.
1: Je hebt een nieuwe track uit, Wrecking Ball. Ik ben enorm blij met deze sound. Daar wil ik het zo meteen even over hebben. Ik wil eerst gelijk even de diepte ingaan. Want, wat was het gisteren, eergisteren of zo, zag ik een story op je Instagram voorbij komen. Waarin jij reageerde op het feit dat deze track voor het eerst op de radio werd gedraaid. Bij 3 voor 12 Radio, bij Jasper. Ik zag tranen, klopt dat?
2: Ja, zeker ja.
1: Hoe diep zit dit?
2: Heel diep. Het is eigenlijk een beetje een hele nare start van het jaar geweest voor mij. Met gewoon heel dramatisch. Vriendin niet uitmaakt, vrienden weg.
1: Kloten.
2: Allemaal drama.
1: Ja.
2: En ja, ik denk dat misschien eigenlijk juist wel een beetje een duwtje was voor mij om dan te zorgen van, ja, ik kan dan wel weer een ballad gaan maken of zo, maar eigenlijk heb ik gewoon veel meer zin om echt goed popliedjes te maken. Ik heb er ook echt heel veel aan gewerkt, zeg maar. En het is gewoon, het doet me oprecht heel veel om dan
1: te zien
2: dat het gelijk 1 minuut nadat het uitkomt, dat jullie het dan gelijk oppakken.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, vind ik gewoon super tof.
1: Hey,
2: dus thanks ook daarvoor.
1: Hoe zorg je er dan voor als je toch wel heel bewust, niet per se op zoek gaat, maar in ieder geval een nieuwe sound weet te vinden? Hoe zorg je ervoor dat je dat wel heel dicht bij jezelf houdt? Want je hebt het wel in de kelder bij je ouders opgenomen, toch? Dan staat het automatisch al heel dicht bij je. Heeft dat geholpen daarbij?
2: Ja, nou, ik ben voor dit liedje, ik ben naar Zweden gegaan om, wat ik eigenlijk zoiets had van wat ik net zei, dus ik wil gewoon een goed, vrolijk popliedje maken. En ik had een writing camp daar en ik zat daar met mijn manager en ik liet de demo's horen die ik had gemaakt daar. En hij zei gewoon heel eerlijk tegen mij van, joh, je hebt nou nog steeds niet een refrein. Dus ik zo naar huis en ik zo, godverdomme, nog gelijk ook. Dus de volgende dag, in de sessie, ik had al zo voorgenomen, weet je wat, ik ga gewoon een liedje maken zoals de 1975 of Role Model, dat ook doen.
1: Ja.
2: Gewoon super, ja, gewoon iets wat catchy is. En dat werd dit. En ik denk niet dat ik eerder eigenlijk zoveel, gek genoeg juist zoveel van mezelf erin heb kunnen leggen, weet je. Want ik merk ook gewoon hoe ik dit kan doen nu. Ben ik eigenlijk juist veel blij mee dan wat ik eerst nog heb gedaan, weet je wel.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk juist wel heel tof.
1: Ja, ik vind het heel vet om te horen dat deze sound je eigenlijk ook heel goed past. Want als ik naar, natuurlijk wat je net ook zegt, je andere liedjes luister, die niet per se minder vrolijk zijn, maar altijd toch een andere toon hebben gehad. Als ik naar de live shows van jou kijk en als ik ze hoor, dan denk je in de eerste instantie misschien, hey, dit is echt totaal wat anders. Maar ik zie het wel gewoon helemaal bij jou passen, ook in hoe jouw shows er de afgelopen tijd uit hebben gezien. Is dat iets waar je dan wel, los van dat je heel erg voor jezelf persoonlijk op zoek was eigenlijk naar dit geluid, is er dan ergens een stem in je hoofd die zegt, oef, zou dit dan wel lukken met de live performance ervan?
2: Nee, eigenlijk geen seconde, nee. We hebben ook al tijdens onze tour gedaan eigenlijk. En ja, het was voor ons, voor mij, zo overduidelijk van, oké, dit wordt dus single, weet je. Want mensen begonnen het gelijk mee te zingen. Terwijl ze kenden het net 1 minuut pas, weet je wel. Dat is zo vet om mee te maken eigenlijk.
1: Dat is de beste bevestiging die je in zo'n periode kan hebben, volgens mij.
2: Ja, absoluut.
1: Hey, wat komt er dan de komende tijd allemaal verder aan? Want hè, een wat minder hoofdstuk is dan nu officieel afgesloten, kunnen we wel zeggen.
2: Ja, zeker.
1: We zijn op de helft van het jaar inmiddels al dik en breed. Wat gaan we de komende maanden, misschien wel het komende jaar, allemaal van je horen nu?
2: Ik heb

0: zo ongelooflijk veel nummers klaar liggen. Ik weet niet waar ik moet beginnen, zeg maar. Dus,
1: we gaan niet stilzitten.
0: Nee, ik ga zeker niet stilzitten. Nee, de studio bij mijn ouders die ga ik weer heel veel gebruiken. En er liggen heel veel nummers klaar gewoon. En ja, ik moet aan de bak. Ik wil weer aan de bak. Ook, weet je, ik heb zoveel goede energie weer ook. En met leuke mensen gewerkt ook. Dus er komen gewoon heel veel nieuwe nummers aan.
1: Heel goed, we gaan het allemaal in de gaten houden. Goed om te horen. En laten we contact houden. Ga ik nu in ieder geval Wrecking Ball draaien op 3FM.
0: Ja, superleuk. Dankjewel.
1: Lenny Mansour, dankjewel.

0: You Get On Salto Jamaican.
1: Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
0: Ja, ja, ja, een kleine zomerbreak gehad met voor het eerst vooraan. Maar we zijn helemaal terug. Onderdeel van dit programma waarin jij bepaalt wie er morgen voor het eerst wordt gedraaid op 3FM tijdens Vooraan. En wie er morgenavond voor het eerst langs mag komen hier in de studio van 3FM voor ook nog eens een interview en dus even de track mee kan nemen. Een stukje democratie op de zaterdagavond. Daar liggen ze alleen in Rusland van wakker. Ik heb twee artiesten voor je meegenomen die het nu tegen elkaar op gaan nemen in een stembattle via de NPO Luister-app. Daar staat in de chat van 3FM een poll voor je klaar. En daar kun jij stemmen op jouw favoriete kandidaat van deze week. We hebben al een aantal edities, nou best wel wat edities gehad van voor het eerst vooraan dit jaar. Ik kan wel zeggen dat het volgens mij qua sound en qua genre, dat de artiesten en de liedjes nog nooit eerder zo ver uit elkaar hebben gelegen. Het is echt een hele interessante editie waarbij het alle kanten op kan gaan qua stemmen. Dus ik wil je graag voorstellen aan kandidaat nummer 1.
2: Hey luisteraars van 3FM, dit is Dolce. Ik ben een country pop singer-songwriter. En mijn nieuwe single Break Your Heart gaat over voor jezelf kiezen en niet blijven hangen in mooie woorden. Als je nou zin hebt in een frisse country pop sound en ook wel wat meer country op de radio wilt horen, zou het amazing zijn als je op mijn

0: Anne-Sietje Beringer, Break Your Heart, kandidaat nummer 1. Wie is kandidaat nummer 2 dan?
1: Hoi, ik ben Anne, zangeres van de band Pet. Wij zijn een gloednieuwe indie-punkband en Neptune is onze allereerste single. Hoe dik zou het zijn als deze meteen op 3FM wordt gedraaid? Hou jij van harde gitaren, flinke bassen en haasje gozers met een godcomplex? Dan moet je zeker stemmen op Neptune

kun jij stemmen op je favoriet van deze week. Is het Break Your Heart van Dolce Beringer of Neptune van Pet? Stemmen kan tot 10:55. Krijg je nu de allernieuwste van Vrouwtje. Die heet Ik wou dat ik jou was.

0: 3FM.
1: Maak kans op kaarten.
0: En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
2: How you doing, Lowlands Festival? You good, yeah?
1: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
1: Win Lowlands. Lowlands.

21 Pilots op 3FM, je hoorde Heathens. We zitten nog midden in de stembattle via de NPO Luisterapp voor de meeste stemmen in Voor het Eerst vooraan. Welke artiest en welk liedje wil jij morgen voor het eerst horen op 3FM? En wie mag er hier langskomen in de studio voor een interview? Dat bepaal jij. De poll staat voor je klaar. In de NPO Luisterapp in de chat van 3FM kun je tot 5 voor 11 stemmen op kandidaat nummer 1. Dolce met Break Your Heart.

hier op 3FM. Getting ready for the party. Eén van de twee artiesten die meedeed aan Voor het Eerst Vooraan is misschien ook wel getting ready for the party. Want de stemmen zijn geteld. En de stembussen zijn dan ook gesloten via de NPO Luisterapp. Voor het Eerst Vooraan van zaterdag 1 augustus 2026 is gewonnen door... ...60% van de 3FM-luisteraars wil deze track morgen in zijn volledigheid horen hier op 3FM. Morgen rond deze tijd dus. 3FM.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Lotto heeft de vaak spannende jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Kom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Een spetterend uitje waar iedereen blij van wordt. Laat je verrassen bij Ecomare op Texel. Daar ontdek je zeehonden, zeevogels en vissen van heel dichtbij. En leer je van alles over de zee. Kijk op ecomare.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Beleef een dag vol avontuur en verwondering. Kijk op ecomare.nl.
7: Het is Raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. 3FM.
1: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
9: Omdat onze band onbreekbaar is.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: 3FM. Sebastiaan Okhuizen.
16: Misschien wel een van de meest unieke live sessies in de geschiedenis van vooraan. En de livebox hoor je zometeen.

0: nooit gedacht dat het zou gebeuren. Maar vanmiddag betrapte ik mezelf erop dat ik toch aardig hard aan het, zo aan het meedijnen was met mijn hoofd in de auto toen ik deze nieuwste van Cat's Eye op de radio hoorde. Het is namelijk de 3FM mega hit deze week. Oftewel, je gaat hem het allervaakste voorbij horen komen tot aan komende vrijdag. De nieuwste heet Animal en ik vind het eigenlijk een veel te goed liedje.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Dat durf ik eigenlijk niet toe te geven over een track van Cat's Eye. Dat is helemaal niet echt mijn pakje, Jan. Maar deze is wel echt heel lekker. Hey, Sebastian hier op 3FM. Wat fijn dat je erbij bent. Ik heb een hele fijne 3FM Vooraan Livebox Throwback voor je klaarstaan. We hebben heel wat artiesten hier langs gehad in de 3FM Livebox tijdens Vooraan. In de afgelopen, wat zal het inmiddels al zijn, 4 jaar. En precies op de helft van die 4 jaar kwam het debuutalbum uit van deze beste man. Komt uit Engeland en maakt eigenlijk een beetje die Dizzy Rascal-achtige, echt Britse funky hip-hop. Ik vind het zo vet wat hij maakt. Wat ik zei, het debuutalbum is 2 jaar geleden uitgekomen. Ook rond die tijd stond hij volgens mij hierbij vooraan in de livebox. En deed hij een track samen met Georgia. Het is een van mijn favoriete liedjes die we eigenlijk veel te weinig hebben gedraaid op 3FM. Dus dacht ik, stop hem even af in de livebox throwback. Masterpiece. And I might be fake.

0: DiCaprio. Vooraan met Sebastian.
1: Hey, de genomineerden voor de Mercury Prize 2026 zijn eerder deze week bekendgemaakt. Een van de meest prestigieuze muziekprijzen van eigenlijk alles wat net aan de overkant van het water ligt. De UK en Ierland. En het draait eigenlijk allemaal om album van het jaar. Dat is de belangrijkste prijs tijdens die awards. Vorig jaar ging dat naar People Watching van Sam Fender. Waanzinnig album, volledig terecht wat mij betreft. Goed, de genomineerden voor dit jaar zijn dus bekendgemaakt. En het is een lijst waar je alle klinkers, inclusief de U tegen kan zeggen. Even de meest opvallende nominaties erbij gepakt. Florence and the Machine, Everybody Scream. Jade, That Showbiz Baby, Nia Archives met Emotional Junglist. Natuurlijk Olivia Dean, The Art of Loving is genomineerd. Maar ook Paul McCartney mag in de Big 26 nog een nominatie op zijn naam schrijven met The Boys of Dungeon Lane. En, niet geheel onverwacht, Ray. This Music May Contain Hope. Een van de meest opvallende en toch wel inspirerende albums van het afgelopen jaar. Ik denk ook dat zij wel echt een hele dikke kans maakt op een Mercury Prize. En vooral dan voor album van het jaar. Mensen raakten niet uitgepraat over het album. Where's My Husband is... Nou, we zijn nu in augustus, misschien nog steeds wel de meest gedraaide plaat van het jaar. Of ze hem dan ook echt pakt, dat gaan we horen op 22 oktober. Dan wordt die uitgereikt. Winnaar krijgt een mooie fysieke prijs. Leuk voor thuis op de schouw. Maar de bankrekening wordt ook flink gespekt met 25.000 pond... om te gebruiken voor het maken van nog meer goede muziek. En dat kan Ray natuurlijk als volledige independent altijd goed gebruiken. Voor wat mij betreft by far de allerbeste track op dat album is deze...

bij 3FM. Je hoorde Song 2. Ik heb zo meteen, sterker nog, binnen nu in 5 minuten... heel erg goed nieuws over Lowlands 2026 voor je. Eerst de allernieuwste van Jungle. Someday Somewhere bij 3FM.

Vodafone op 3FM. Je hoorde Beetje van mij. Maakt zich op voor zijn allergrootste festivalshow tot nu toe. Over 19 dagen staat hij namelijk op het allergrootste podium van Lowlands. Met zijn eigen show in de Alfa. Mooie is, dat is leuk voor Antoon, maar ook voor jou. Want jij kan daarbij zijn en je hoeft er niet €365 voor een festivalticket aan uit te geven... plus €50 voor de parkeerticket. Het enige wat je moet doen om er gratis bij te zijn... is komende week je radio aanzetten tussen 7:00 PM en 10:00 PM. Want Andres geeft in de avondshow namelijk iedere avond tickets voor Lowlands weg. Insane! Ongekende prijzen hier bij 3FM. Hoor je ticketalarm ergens in de avondshow de komende week? App dan onmiddellijk naar de NPO Luister-app waarom jij naar Lowlands wil. Nou, punt. Dat is het enige wat je eigenlijk moet doen. Niet de enige reden om te luisteren hoor, want Andres zendt ook iedere avond vanaf 9:00 een legendarische liveshow vanaf Lowlands uit het archief. Billie Eilish, Opposite, Sommieu, Sepp, we gaan ze allemaal in zijn geheel uitzenden op 3FM in de komende Lowlands Ticket Week. Iedere avondshow hier bij 3FM. Jouw kans op kaarten voor Lowlands 2026. Vanaf maandag. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song bij 3.

0: Jonas Blue met 3FM, je hoorde Edge of Desire. Vooraan bij de nieuwste muziek. Vooraan met Sebastiaan.
1: 2 jaar hebben fans erop moeten wachten. Maar afgelopen vrijdag was het eindelijk zover. Het gloednieuwe album van Ariana Grande is uit. Het heet Petal. Dat staat voor bloemblaadje. Als in Engels voor bloemblaadje. Symbool voor iets dat groeit door de scheuren van iets kouds, hards en uitdagends. Dat is flink, hè? Dat is niet niks. Recensenten unaniem. Dit is misschien wel Ariana's beste album tot nu toe. Ze is boos en dat steekt ze totaal niet onder stoelen of banken. Het is echt een heel uitgesproken album geworden. Het is veel duisterder dan haar vorige album, Eternal Sunshine ook. Ze laat echt het achterste van de tong zien. Misschien wel tot in de ingewanden aan toe. Het is niet normaal hoeveel we te weten komen over hoe zij er eigenlijk in zit de afgelopen tijd. Want ze heeft het onder andere over de immense bak aan haat en kritiek die de afgelopen jaren over haar heen kwam op het gebied van haar uiterlijk en in haar gewicht. Daar is heel veel over gesproken, daar is heel veel over gezegd. Ze zou te dun zijn, ze zou er ziek uitzien. Een slecht voorbeeld geven. Mensen willen de oude Ariana Grande terug. See for yourself. Luister, check het album. Het is echt een bijzonder verhaal geworden. Het blijft een hele bijzondere en gigantische artiest ook. Die gewoon met een waanzinnig album is uitgekomen. De allernieuwste van Ariana Grande. Hoor je natuurlijk als eerste bij 3FM. Eat Pedal.

Rage in the Machine op 3FM. Je hoorde Dark Days Are Over. Een fijn eindje van de plaat eigenlijk. Heerlijk. Het is de late zaterdagavond van 3FM. Soon turning into the Sunday night. Ik heb Tattoo nog voor je klaarstaan met All the Things She Said. Eerst The Weeknd en

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
7: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag.

0: Steeds extra veel nieuwe muziek dat voor je klaar staat in de playlist van 3FM. Met Feline en Melle zometeen Remember Us na het laatste nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. De vliegtuigjes storten neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
0: Sebastiaan Hockhuizen. Hallo, de zondag van 3FM is begonnen. Nothing but Teams Evolution. Feline en Melle met Remember Us. Een heerlijke playlist staat voor je klaar.

teams op 3FM, je hoorde Evolution. Er is een nieuwe track uit van een van mijn favoriete niet bestaande duo's. Het is een gelegenheidsduo dat uit mijn hoofd voor de tweede keer echt een track uitbrengt in deze gelegenheid. Hebben we al heel veel muziek voor en met elkaar geschreven, voor en met andere artiesten ook. Maar nu is het de tweede track die ze echt samen uitbrengen. De eerste was Old Summers, hebben ze hier ook in de livebox gedaan. Die heeft heel hoog gestaan in de verlanglijst heel lang. Het is echt een ongepolijste smaragd in het Nederlandse muzieklandschap. Ik ben heel erg fan van deze combinatie en ja, ik wil niet bepalen hoe die carrières van deze twee eruit gaan en blijven zien. Maar ik zou het wel zien zitten dat het misschien een vast duo gaat worden. De samenzang is waanzinnig. De energie is gewoon perfect matchend bij de sound die ze allebei maken. Ik heb zoveel zin om deze track de rest van mijn leven gewoon af en toe even af te stoffen. Om er weer intens blij van te worden. En nu al, ook nu die pas net uit is... dat nostalgische te voelen wat rond deze track hangt. Het is zo'n fijn liedje. Van Feline samen met Melle. Dit is Remember.

0: Another in 54 Ultra, you're the talk to you.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Er zijn weinig liedjes die mij zo in de greep hebben gehouden als de volgende track. Het is zo ongelooflijk grappig, creatief, origineel. En de act eromheen klopt gewoon helemaal. Ik heb het over Ray & Bear met Zonnebank. Een ongelooflijk viral track op dit moment. Van twee gozers samen met Stille Jos, hun producer en drijvende kracht. Achter de act. Het is heel grappig om te zien. Afgelopen dinsdag zijn ze ook langsgekomen in de middagshow om deze track live te doen. Fragmentje daarvan vind je op Insta. @SebastianOkhuizen kun je dat vinden. Hoe ze erbij staan, hoe ze ervan genieten. Het is zo leuk om te zien. Maar stiekem zit het allemaal ongelooflijk goed in elkaar. Want het liedje heet Zonnebank. Dus je denkt, nou, dit is gewoon een standaard leuk zomerliedje. Maar vanaf de allereerste zin weet je, hey, dit heeft één thema. En dat hoor je in het refrein uiteindelijk het allerbeste terug. Je weet precies dat het over het schuldige, over het onschuldige en over de foute dingen in het leven gaat. Vanaf de eerste zin, hè. Ik steek er een op en ik neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me rot. En je ziet al die dingen waar ze het over hebben onmiddellijk voor je. Stiekem zit dit echt heel erg goed in elkaar. Ray & Bear met Zonnebank op 3FM.

over is. De festivalwijn dus aan het veroveren is. Gemaakt door Crystal Clear. Een Ierse DJ die al het hele leven eigenlijk doorbrengt in New York. Maar het vette is aan Crystal Clear. Al zijn zwart-wit persfoto's brengen hem eigenlijk meer als een Beatle bandmember naar voren. Dit is Project X samen met Sophie Royer op 3FM.

aan de studio te zien. Wordt vanaf nu afgeraden mee te zingen met House of Pain. Je hoorde Jump Around op 3FM. Nieuwe muziek hoor je natuurlijk uiteindelijk het allermeeste op 3FM. En daarom ben ik heel blij dat we ook ruimte hebben gemaakt voor nieuw werk van Queens of the Stone Age. Het is net wat anders dan je van ze gewend bent. Het is net wat vriendelijker eigenlijk. Dus mocht je voor het eerst horen, Queens of the Stone Age. En

over Mono op 3FM. Good Lies hoorde je. Een track die je dan vaker voorbij hoort komen. Vooral zo op de late weekendavond van 3FM. Dat je dan eventjes toch even je radio moet checken om te kijken hoe die heet. Maar wat blijft die fijn om te draaien. Ik heb zo meteen een ongelofelijke rammer voor je klaarstaan van Marlon Hofstad. Als je dreigt in slaap te vallen nu achter het stuur. Eerst, ja, is het de beste die ze ooit hebben gemaakt? Fans zeggen waarschijnlijk van wel. Zou erover kunnen ruzie maken met je. Maar laten we dat niet doen. Het is je weekend. Falls Mountain at My Gates bij 3FM.

Onderbreek de uitzending voor een spookrijdermelding. Rijd je op de A7 Hoorn richting Den Oever, kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan kom je tussen de afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.

Real Slim Shady hoorde je. We gaan richting de 3FM nachtdienst. Bas van Schaik zit voor je klaar. Jesse Years, Bruno Mars, Temper City, David Guetta, Sia, LaRue. Och, het is weer een heerlijke playlist om gewoon lekker bij wakker te blijven. Veel plezier zo meteen bij Bas. Ik heb nog een heerlijke plaat voor je klaarstaan ook hoor. Nothing in my way. Het kan er maar eentje zijn op 3FM. Dames en heren, hier is King.

0: Kane bij 3FM en Nothing on My Way.
1: 3FM.
0: Ah, lekker weekend vieren met de muziek van 3FM. De nieuwe Bruno Mars staat voor je klaar. Ook Years and Years hoor je na het laatste nieuws. Het is 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden.
1: 3FM Land. Bas van Schaik.
0: Maar als je nog onderweg bent naar je vakantiebestemming omdat je zo ben geweest om op zwarte zaterdag te vertrekken. Veel sterkte, geniet van de muziek van 3FM. Dit is Years and Years.

gewoon weer raken. Jorde, de nieuwe van Bruno Mars bij 3FM. Jorde, On My Soul. Na een snikhete zaterdag. De zon is eindelijk een paar uurtjes onder. Het koelt langzaam wat af. En dan zou je zeggen, dit is het moment om ramen en deuren wagenwijd open te zetten. Maar ja, dan moet je je inhouden met zingen om je buren niet wakker te maken. Dat zou zonde zijn. Zeker met Sia op de line-up zometeen. Ja, en ik vertel je zometeen welke sneaky manier hackers gebruiken om nieuwe muziek van David Guetta te stelen. Nieuwe muziek bij 3FM, 10%.

en Sia bij 3FM en Beautiful People. Er lekt wel eens een liedje uit van David Guetta, hè? Hij weet eindelijk hoe dat komt. Hij heeft namelijk laatst hackers betrapt die voor zijn opnamestudio in de auto zaten, laptopje op schoot, die via zijn wifi dus onuitgebrachte muziek waren aan stelen probeerden aan het waren. Hè? Dat is scary, man. Ik ben vorige maand ook bestolen. Insane verhaal, hé. In Zuid-Afrika was ik op vakantie. En we hadden op een gegeven moment een binnenlandse vlucht. Best wel schimmig, klein vliegveld staat, waren we net langs de douane gekomen. Ik zag ook iemand zo onderhands een beetje geld smokkelen bij de douane. Ik denk, oké, ik keek maar snel weg voordat ik werd betrapt, zeg maar. Ja, en een half uur voor het boarden voel ik in mijn zak. En wat merk ik? AirPods weg. En ik had te denken, maar heb ik die dan in mijn bagage gestopt? Nee, ik had ze echt vlak daarvoor nog. En je hebt bij AirPods, ik weet niet of je dat herkent, je hebt daar kan je zo'n geluid af laten gaan. Dit geluid. Dus ik een beetje rondlopen over dat vliegveld. Op een gegeven moment pakt hij een signaal op. En inderdaad, ik hoor in de verte, hoor ik dit geluid. En ik loop daar naartoe. Ik zie op een gegeven moment een man met een Arsenal shirtje zitten. En dat geluid komt bij hem vandaan. Dus ik kom steeds dichterbij. En jawel, steeds harder wordt ook dat geluid. En ik sta voor hem. En jawel, in die tas gaat dat geluid af. En ik kijk hem aan. Ik sta echt recht voor hem. En hij kijkt mij aan. En het is even 3 seconden stil. En ik zie hem rood een beetje aanlopen. En ja, ik zit zo te kijken van, joh, ga je hem nog mijn AirPods teruggeven? En met het schaamrood op zijn kaken gaat hij met zijn volle hand in zijn tas. En haalt hij van onderuit zijn tas, haalt hij mijn AirPods vandaan. En ik heb ze gelukkig gewoon nog.

0: Uit Den Haag, Sommieu.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, heeft het te maken met de zeelucht die ze daar iedere dag inademen? Is het misschien een politieke kwestie? Of zou het komen door de Haagse hopjes die ze daar aten? Ik kan er de vinger niet helemaal op leggen, maar Den Haag is echt de place to be. Na Sommieu, Direct, Golden Earring, Goldband, Kane zijn hier nu de Haagse boys van Flair. Beetje alsof je de sound van Goldband en de jeugd van tegenwoordig in een zomerse cocktail mixt. Lekker fris, lekker zomers. De nieuwe van Flair hoor je nu bij 3FM, door het oog van de nacht. It's

Harris en Dua Lipa bij 3FM. En One Kiss. Hey, gebruik jij een beetje veel AI? Ik gebruik echt mega veel AI, echt voor alles. Ik heb een trip naar Parijs gepland komende week, helemaal met AI. Als ik informatie nodig heb over, weet ik veel, een plant, dan gebruik ik AI. Voor schoolopdrachten ook superhandig AI. Echt heel handig. Maar heeft AI ook de oplossing voor simpele, alledaagse vragen? Nou, dat valt vies tegen, verklap ik alvast. We gaan het zo meteen testen naar Fontaine's DC.

0: Morris bij 3FM. Music sounds better with you. Ben jij een beetje bang dat AI jouw baan gaat overnemen? Ja, er zit tegenwoordig dus een spraakfunctie in ChatGPT. Dan praat ChatGPT ook daadwerkelijk terug tegen je. Is heel grappig, ga ik zo meteen gebruiken. En ja, steeds meer mensen gebruiken AI voor alledaagse problemen. Maar kan AI ook helpen met andere klusjes? Dat is een beetje de vraag die ik stel. Met vandaag, ik wil heel graag naar de maan.
1: Ik ben er weer. Vertel me gewoon wat je nodig hebt. Dan kijken we er samen naar.
0: Ik wil heel graag naar de maan. En ja, ik weet het, ik ben geen astronaut. Maar hoe zou ik toch op de maan kunnen komen?
1: Kijk, dat is een geweldig plan. Wat heb je nu al zo'n beetje klaar liggen? Hoe zie je zelf dat je die reis zou kunnen maken?
0: Ik heb best wel wat ballonnen liggen.
1: Nou, dat is een topbegin. Je zou verbaasd zijn hoe ver je met ballonnen kunt komen. Dus laten we even rekenen.
0: Wacht, kan ik met ballonnen naar de maan komen?
1: Ik ben er heilig van overtuigd dat je met genoeg ballonnen echt een eind kunt komen. Als je er duizend...
0: Maar een eind kan komen, ik wil er komen dan, hè? Ik bedoel, met ballonnen, kan dat echt?
1: Absoluut. Als je maar een gigantische hoeveelheid ballonnen hebt.
0: En ga ik dat overleven als ik met ballonnen zo naar de maan ga?
1: Nou, laten we zeggen dat het niet om de landing draait.
0: Maar overleef ik het?
1: Eerlijk gezegd, of je het overleeft, tja, dat is een detail waar we nu even niet te veel bij stilstaan. Jij wilde naar de maan en ik weet zeker dat je daar komt. Het overleven, dat is een ander avontuur.
0: Nou, ik denk dat we voorlopig nog niet te veel bang te zijn dat AI inderdaad al onze taken gaat overnemen. Nee, AI weet niet

0: ZFM. Maak kans op kaarten. En check iedere avond een iconische Lowlands live show uit het archief.
1: How you doing, Lowlands Festival? You good here?
2: Beleef Lowlands.
0: Herbeleef Lowlands.
2: Win Lowlands.
1: Lowlands!

maakt wat lekkerder in het weekend. The Naked and the Famous hoorde je bij 3FM, Jorde Youngblood. Ik ga zo'n hele grote hit draaien. Alleen niemand weet wie hem gemaakt heeft. Zelfs de artiesten die je hoort weten het niet. Het is ook geen AI. Hoe dat zit vertel ik je naar Post Malone en Morgan Wallen.

waanzinnige track, toch? De nieuwe Opposites hoorde je bij 3FM. Feestje op mijn graf. 3FM. Muziek van Imagine Dragons staat voor je klaar. Maar eerst ga ik een liedje voor je draaien en dat is heel bijzonder. Niemand weet wie het gemaakt heeft. Ben ik even ingedoken. Het begon met Perfect, een geflopte plaat van Princess Superstar. Klonk zo. Ja, en een instrumentaal B-kantje van een Nederlandse DJ. Mason heet hij, genaamd Exceeder. Ja, en nu komt het. Iemand, met nadruk op iemand op het internet, die voegde deze twee nummers samen. En wat daaruit kwam, is dus een enorme hit geworden. Hij werd opnieuw opgenomen en officieel uitgebracht, zodat ze er beide ook nog wat aan konden verdienen. Dit is Mason, de superstar bij 3FM en Perfect Exceeder.

0: Kam, Kingdom of Fear hoor je zo meteen. En eerst worden we bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, het is 2:00.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Onder de brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Het zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint. Begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden.
0: 3FM Boat. Bas van Schaik. Komt een appje binnen via de NPO Luisterapp van Nicole. Ze zit op Curaçao waar de zon net onder is, schrijft ze. En ze vraagt of er nog wat te dansen valt. Maar